0: finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

en de beste gouden ouwe. Terug in de tijd

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: I believe.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
0: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
0: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ypenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Berkel en Rode Rijs en Bleiswijk, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. N445 Leiden-Nieuwe-Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het. Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het programma waar we kennis maken met inspirerende stadsgenoten en waarin we op ontdekkingstocht gaan naar onze mooie stad. Het is vandaag 27 juni, de zomer is begonnen en we zitten gelijk midden in de hittegolf. Tijd dus om een lekkere ijskoffie of ijstee te maken, heel rustig wakker te worden in de relatieve ochtendkoelte en te luisteren naar mooie gesprekken en fijne muziek. Manon Juliger en ik, Mirjam Voets, zijn vandaag de presentatoren. En natuurlijk is Arjen er ook weer voor de techniek. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Let's go!

0: Schoot.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Gaat het een beetje?
0: Ja, het is warm, hè?
1: Nou, hè? Ja, ook in de studio vind ik het best wel warm. Dus ja. Maar goed, het is lekker te zweten hier met z'n allen.
0: Lekker te dampen.
1: Ja. Wie zijn er allemaal te gast vandaag, Manon?
0: Ja, wij hebben een hele muzikale uitzending vandaag. We gaan het namelijk hebben over het Gouda Jazz Festival. Daar beginnen we zo mee. Daan Lavie is bij ons te gast. En dan gaan we, hij gaat ons vertellen hoe de eerste dag is gegaan. Het is gisteren namelijk begonnen. En wat is vandaag nog allemaal te wachten staat op dat festival hier in Gouda. Ja. Daarna in gesprek met Jan-Willem Hes-Huzius en Fred de Groot. Zij zijn organisatoren van de Houtman Plantsoenconcerten.
1: Ja, dus evenementen weer.
0: Allemaal muzikale evenementen. En tenslotte gaan we bellen en dat doen we met Annemarie Goudswaard. Met haar gaan we het niet over muziek hebben.
1: Nee.
0: Maar wel over het stadhuis. Want zij is namelijk betrokken of projectleider van de renovatie van het stadhuis. En wij krijgen straks weer een update van haar. Ze is al eerder te gast geweest. Om te horen of het een beetje volgens schema loopt en hoe lang we nog moeten wachten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd wanneer die stijgers weer worden afgebroken.
1: Nou, ik ook. Dat gaan we als eerste aan haar vragen.
0: Dat gaan we aan haar vragen, ja. Zeker.
1: Nou goed, gezien het weer. We kunnen natuurlijk niet echt over wat anders hebben bijna deze dagen. Maar ik dacht, laten we ook maar met een tropisch nummertje starten.
0: Laten we dat doen.
1: Met Wham! Club Tropicana.
0: Leuk.

0: Ja, gisteravond was de start van het Gouda Jazz Festival met een jazzdiner in de Gouwe Kerk. En vandaag bruist de hele stad van de jazzmuziek. 25 bands op 10 podia, zowel binnen als buiten. Ja, je kunt vandaag niet meer door de binnenstad zonder de sfeer te proeven van het Gouda Jazz Festival. In de studio hebben we Daan Lavies en hij is een van de organisatoren van het festival. En hij kan ons alles vertellen over wat er allemaal te doen is.
1: Ja, welkom Daan. Fijn dat je er op deze drukke, warme zaterdag toch even hebt kunnen aanschuiven. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe was de aftrap gisteren?
2: Ja, warm, zou ik toch ook eerlijk zeggen. Maar het was echt fantastisch. Ja? We zaten in de Gouwe Kerk.
1: Ja.
2: En we hebben daar een fantastisch programma gehad. Met begin met een zangeres met een kwartet. Om even rustig in de stemming te komen. En daarna ging het echt helemaal los met Sven Hammond, misschien wel bekend.
0: Ja.
2: En Peter Beets, fantastische pianist. Dus dan heb je twee van de meest fantastische toetsenisten van Nederland bij elkaar. En dat zweept elkaar op. Het was een hele ontspannen sfeer. Dus bijvoorbeeld Michael Varenkamp, bekende trompetist hier ook in de regio. Die zit dan in de zaal en die gaat dan even een nummertje meedoen.
0: Oh, die doet gewoon uit de pols
2: dus gebeuren mee. Precies, dus er gebeuren dingen die je niet in een schouwburg ziet. Dat is gewoon een hele ontspannen, mooie jazzsfeer. En dat is voor mij ook echt waar het om gaat op zo'n festival.
1: Ja, leuk. En was dit nu het eerste keer dat jullie ook de avond daarvoor...
2: Nee, vorig jaar was er ook een openingsavond. Dat was in samenwerking met de Schouwburg.
1: Oh,
2: en zo zijn we eigenlijk ook een beetje met elkaar aan het ontdekken hoe we dat willen doen.
1: Ja.
2: Dus we hebben nog geen vast recept gevonden. We zijn gewoon aan het kijken hoe kunnen we de hele stad warm maken voor het festival. En welke verbindingen kunnen we leggen.
1: Ja, want het festival is natuurlijk eigenlijk al heel oud.
2: Ja.
1: En maar je bent een tijd gestopt en 2 jaar geleden of vorig jaar weer voor het eerst weer opgestart. Waren jullie zelf ook vroeger mensen die nu in de organisatie zitten ook toen betrokken? Of
2: ik niet. Ik heb, het is het Randstad Jazz Festival is echt een begrip geweest.
1: Ja.
2: Als je kijkt hoe groot dat was, dan was ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar dat moet echt 3 dagen geweest zijn dat hier bijna niet de stad in kon.
1: Ja, dat klopt.
2: En daarna is het veel kleiner geworden en op een gegeven moment is het helemaal gestopt. Vorig jaar is het weer nieuw leven ingeblazen. En je merkt ook als je er nu mee aan de gang gaat dat heel veel mensen dat sentiment nog hebben van, Jesus, nee, dat was altijd fantastisch. En, hè, dus dat is heel belangrijk voor ons om nu de goede energie te krijgen.
0: Maar wat
2: is
0: de reden dat het toen was gestopt?
2: Nou, daar ben ik niet helemaal bij geweest en daar weet ik niet alle details van. Maar ik kan me voorstellen, het is niet makkelijk om het elk jaar ook weer financieel rond te krijgen. Hè, want het is een gratis festival. En als je alleen al kijkt wat de podia opbouw kost en wat artiesten kosten. En dan hebben we nog alle dingen daaromheen. Dat is een enorm bedrag. Dus het is zeker niet vanzelfsprekend dat het lukt. Maar we hebben nu gewoon weer het gevoel dat gaat lukken. En het is voor de 2e keer nu gelukt. En daar zijn we heel trots op.
1: Maar hoe doen jullie dat dan financieel? Want heb je dan met sponsoren of
2: absoluut.
1: Subsidie? Of,
2: nou, sponsoren, commerciële partijen zijn eigenlijk voor ons het belangrijkst.
1: Okay.
2: En dan moet ik de Goudse verzekeringen met stip op 1 noemen. Maar ook allerlei iets kleinere, maar ook nog steeds hele substantiële sponsoren. Zoals een BMW-dealer en Swagelok. En allerlei partijen hier uit de regio die echt graag zien dat dit slaagt.
1: Ja.
0: En hebben jullie dan ook een samenwerking met North Sea Jazz Festival? Want dat is natuurlijk ook in de regio, is eigenlijk helemaal niet ver hier vandaan. Dat is onwijs groot. En het lijkt alsof jullie logo's ook een klein beetje op elkaar lijken.
2: Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk nogal meevallen dat die logo's lijken.
0: Okay.
2: Dit is ontworpen door, die wil ik ook heel even noemen, Boerma Reclame. Dat komt van de Kleiweg. Die doen al onze promotie en die hebben ook de social media gedaan. Dus dat ziet er echt fantastisch uit.
0: Ja.
2: We werken niet samen met North Sea in die zin.
0: Die
2: zijn
0: we,
2: daar zijn vergeleken met North Sea zijn we ook wel heel erg klein.
0: Dat snap ik, maar er is natuurlijk wel in dezelfde periode. Een beetje North Sea is over 2 weken, geloof ik.
2: Ja. Nou, er zijn best wel. Eigenlijk het festival waar we het meest mee samenwerken is het Breda Jazz Festival.
0: Okay.
2: Dat is een festival wat eigenlijk in dezelfde tijd groot geworden is, maar eigenlijk al de jaren door is gegaan.
1: Ja.
2: Het is ook voor mij persoonlijk eigenlijk de inspiratie. Ik ben als kind altijd daar naartoe genomen geweest. En ik vond het altijd helemaal fantastisch. Gewoon hoe die hele stad opleefde. En die muziek. Dus daar ben ik helemaal mee opgegroeid. En ik ga nog steeds. Ik heb nu zelf kinderen. Die neem ik ook vanaf een eerste jaar zijn ze al meegegaan.
0: Oh,
2: we zijn er altijd 3 of 4 dagen.
0: Ja?
2: Ja, dat is eigenlijk de inspiratie.
0: Speel je zelf ook muziek?
2: Nee, ik speel zelf niet. En dat is eigenlijk een beetje lui van mij. Maar ja, ik geniet dan heel erg. En dit voelt dan een beetje als een soort goedmaker. Om er toch ook een beetje in te zetten voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Oké, want vorig jaar was je ook bij de initiatiefnemers van...
2: Vorig jaar heb ik eigenlijk een kleine rol gespeeld met de kinderactiviteiten. Die doen we dit jaar weer.
1: Oh, okay.
2: En we zijn eigenlijk met een nieuw bestuur dit jaar van start gegaan. En we hebben best wel, durf ik te zeggen, hele drukke maanden gehad. En best wel roerige maanden gehad om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar we zijn elke keer weer verbaasd over het enthousiasme. Als je met een idee komt, kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we het zo doen? Kunnen we het zo doen? De inspiratie die we van iedereen uit de stad krijgen.
1: Ja.
2: Dat is ontzettend tof geweest de afgelopen maanden. En dat is ook waarom het gelukt is.
1: Ja, en dan om even, wat gaan we vandaag allemaal verwachten? Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Precies, ja, het is 2 dagen, maar de nadruk ligt echt op de zaterdag. Dus ik heb het programma hier bij me. En als je dat dan ziet, we hadden gisteren inderdaad de openingsavond en een paar cafés die wat doen. Maar vandaag hebben we gewoon echt de hele dag muziek. En ook binnen en buiten. Dus ik zou ook zeggen aan luisteraars die gaan naar het programma, download dat eventjes.
0: Dat staat
2: op de website van het Gouden Jazz Festival staat het programma. Dan kan je het als PDF downloaden met aan de ene kant het programma, de andere kant de kaart. Dan heb je het volledige overzicht.
0: Maar dan weet je ook waar je naartoe moet.
2: En dan kan je ook voor jezelf even kijken, wil ik naar buiten, wil ik naar binnen? Want er zijn ook dingen weer in de Gouden Kerk bijvoorbeeld. We beginnen straks om 11 uur, heel bijzonder ook met een

0: meest ver afstaat van traditionele jazz.
1: Ja.
0: Maar voor de rest hebben we soul, funk-achtige muziek. We hebben denk ik de beste twee trompetisten van Nederland.
2: Erik Vloeimans, zag ik op het programma. Erik Vloeimans, een grote naam.
0: Dat is echt wel, ja, ik denk de grootste, de beste.
2: Hoe heb je dat voor elkaar weten te krijgen?
0: Ja, daar moet je wel voor betalen inderdaad.
2: Maar dat doe je dan met de sport.
0: We hebben ook een hele goede programmeur. En dat is tevens ook een artiest die vandaag optreedt. Is Michel Varenkamp. Die brengt ook nog een ode aan 100 jaar Miles Davis. In mei was het de 100ste geboortedag van Miles Davis, hebben we net gehad. En hij vertolkt die muziek op fantastische manier. En dat is achter de Gouden Kerk. Achter de Sint-Jan.
1: Ja.
0: Dus dat is een heel mooi stuk zo onder de platanen in de schaduw. Dus ik hoop dat het daar gewoon ook goed uit te houden is. En dat mensen daar ook gewoon gaan genieten.
1: Ja.
2: Hij is die tweede goede trompetist.
0: Ja, precies. Ja, dat zijn eigenlijk in mijn beleving de twee beste trompetisten van Nederland. Die spelen hier vandaag.
2: Okay.
0: We hebben gisteren de twee beste toetsenisten gehad. En vandaag de twee beste trompetisten. Dat durf ik wel te zeggen. En dan zou ik nog graag één iemand even... Nou, Dutch Swing College Band is voor veel mensen bekend. Dat is echt, nou ja, Die Hard Dixie muziek.
2: Lekker, daar kun je een beetje op dansen.
0: Een beetje dansen, maar dat is ook top. En Paulus Schaefer, dat is een gitarist uit de Sinti-gemeenschap in Oost-Brabant, komt hij vandaan. En die speelt Django Reinhardt-achtige muziek. Oh. Ik weet niet of dat jullie wat zegt.
1: Maar wel. Ja.
0: Ja, dus Gypsy Jazz, bekend van het Rosenberg-trio. Hè? Ja, dat is ook allemaal dezelfde traditie die teruggaat tot Django Reinhardt, is de grote godfather van die muziek.
1: Ja.
0: Ja, dat is geweldig om dat mee te maken. Dus als ik iemand een tip nog mag geven, waar moet ik even bij zijn? Dat is ook gewoon wereldklasse. Hij reist vandaag vanuit het Django Reinhardt Festival in Fontainebleau. Daar heeft hij gisteren gespeeld. Zit nu in de auto en speelt hier in Gouda straks. En dat is gewoon echt wereldklasse.
2: Oké, dus dat zijn echt grote namen. Heb je ook nog een soort lekkere big band?
0: Ja, de Dutch Swing College Band is een big band.
2: En
0: Erik Vloeimans speelt met Licks and Brains. Dat is een soort modernere big band. Dat gaat meer popachtig, meer dromerige sferen zitten daarin. Dat hebben we ook. Ja, en ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen van we hebben ook nog gouds.
2: Ja, daar gaat het natuurlijk om.
0: Dus we hebben
2: natuurlijk
0: ook de Funky Bastards heeft een goudse component. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Jacob Smit is trompetist.
1: Okay.
0: Die geeft ook muzieklessen hier bij de Garenspinnerij. Maar we hebben ook Nina Jip-Simone, zangeres. Echt een opkomende jonge zangeres. Die staat op de markt vanavond.
2: Nina Jip-Simone, dus die heeft even tussen Nina Simone gezet.
0: Exact. En Paul van der Veen, ik keek op zijn website, die speelt gisteren toen ik hem belde om nog even door te nemen of alles doorging, toen stond hij met het Metropoolorkest te repeteren. En die heeft op zijn website weliswaar staan iets met Amsterdam, maar die woont gewoon in Gouda.
2: Oh.
0: Dus die hebben hier ook gewoon. Hè? Dus we hebben heel veel, soms een beetje verborgen
2: talenten,
0: bijna onbekend
2: gouds
0: talent. Ja. En echt niet alleen maar in de amateursfeer, totaal niet.
2: Nee, het zijn echt goede mensen.
0: Juist, en die willen we hier ook gewoon een podium geven.
2: Ja. En wat is nou jouw rol vandaag?
0: Ja, ik ben met eigenlijk een heel compact bestuur hebben dit in elkaar gezet. Het was echt heel hands-on. Dus mijn rol is dat ik straks, als we hier klaar zijn, heel snel naar de Garenspinnerij ga. Daar is het kinderprogramma.
1: Oh.
0: Kinderen gaan knutselen. En een muziekworkshop doen. Dus we gaan even kijken dat dat goed opstart. En die maken dan een kleine parade hier door de stad.
1: Oh, wat leuk.
0: En die eindigen bij het podium achter de Waag. En daar staat al een hele goede Dixieland band. Of nou ja, een looporkest eigenlijk. Echt in een New Orleans traditie. De Ono Jazz Band uit Berg op Zoom. Die staan daar klaar. En dan gaan ze even samen een klein concertje geven. En dan hebben die kinderen even een podium. Dus ja, ik hoop
2: en hoe laat is dat?
0: Dat begint om 11 uur.
2: Wow.
0: En ik hoop echt, eigenlijk roep ik bij deze iedereen op die nog heel snel op de fiets kan springen. Kom er naartoe. Kijk of er nog even een plekje is bij de workshops. Er zijn vast ook een paar afmeldingen geweest. Dus dat gaat vast werken. Zeker ook bij de muziekworkshops voor kinderen. Gratis toegankelijk. En dan lopen we in een vrolijke parade de stad door. En dan eindigen we bij het podium achter de Waag.
1: Leuk. Hey, we moeten het denk ik ook even hebben over het weer. Want jullie hebben echt gisteren ook top overleg gehad of het überhaupt wel door kon gaan.
0: Zeker. Ja. Gisteren was ik. Ja, het advies was geloof ik om je rustig te houden gisteren. Maar dat is mij in ieder geval niet gelukt.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik ben de hele tijd op en neer gefietst naar het stadhuis voor meerdere overleggen. En ik wil sowieso iedereen bedanken die met ons mee heeft gedacht. Ook vanuit de festivalorganisatie van Grand Canyon die bij ons meehelpt. En we goed met elkaar gedacht wat is verantwoord en wat is niet verantwoord.
1: Ja.
0: En we hebben hier gezegd, ik heb alle artiesten gisteren gebeld om te kijken, ben je er oké mee om te gaan? Vraag ook binnen je eigen groep wat gaat en niet.
1: Ja.
0: Nou, we hebben ook één club die zou komen waar echt 70ers en 80ers van plan waren door de stad te lopen met een sousafoon op hun rug. Ja, dat moeten we gewoon niet doen.
1: Nee.
0: Maar voor de rest hebben we gedacht dat het verantwoord is en hebben extra maatregelen genomen. Er zijn 900 flesjes water voor de artiesten. Er zijn

0: flesjes water die worden uitgedeeld door de goudsen. We hebben extra schaduwplekken gecreëerd. Nou, we adviseren natuurlijk iedereen goed zelf te raden te gaan wat verstandig is. Ja. Voldoende te drinken, in te smeren, hoedje mee.
1: Ja.
0: Ja, en we hebben binnen- en buitenlocaties. Dus verplaats jezelf naar een plek waar het prettig is.
2: Jij zei wel van, het is dit weer, is wel een beetje jammer. Want je verwacht wel dat er daardoor ietsje minder mensen toch...
0: Ja, dat verwacht ik wel. En ook, het is ook één van de poten. Gelukkig niet alles, maar een deel hangt ook af van horeca natuurlijk. Hè. Dus horecaomzet zal vandaag ook echt niet zijn dan als we lekker 25 graden hadden gehad. Dat moeten we... Ja, en dat is het risico. Vorig jaar was het regen.
1: Ja.
0: Was ook niet ideaal.
2: Ook jammer.
0: En nu hebben we dit. Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar gewoon 25 graden en een lekker zonnetje hebben.
2: Ik denk dat het wel beter is dan regen hoor. Ja. Want het regen blijft echt iedereen. Ja.
1: Maar dat kost jullie natuurlijk ontzettend veel extra werk zo. Als klein compact bestuur.
0: Ja.
1: Om even dit allemaal nog te regelen.
0: Nou, eigenlijk formeel zijn we met z'n drieën. En we hebben nog wel een programmeur, Micha Varenkamp. Die echt de artiesten benaderd heeft voor onze planning. En we hebben vrijwilligers, laat ik die hier ook even noemen. Dus we hebben een hele groep vrijwilligers die ook nu bezig zijn fietsen weg te halen bij de podia.
2: Dat zag ik toen ik hierheen fietste.
0: Ja, zeker.
2: Shirtjes aan en die zijn daar fietsen aan het weghalen.
0: Absoluut. Ja, en die hebben vandaag allerlei taken. Dus ontvangen van de artiesten, het begeleiden van de bands, stage management noemen we dat. Hè? Dus de tijd in de gaten houden, drankjes halen voor de artiesten. Gisteren hebben de mensen gestaan bij de deur om alles te controleren, ook voor de openingsavond. Dus ja, zonder die vrijwilligers, en die hebben ook eigenlijk pas heel kort geleden allemaal bij elkaar gekregen, was het ook allemaal absoluut niet gelukt. Dus ook heel veel dank daarvoor.
1: Ja, en dat zijn allemaal mensen uit Gouda die gewoon van jazz houden en die denken, ik vind het fijn en belangrijk.
0: Ja, die zijn bijna allemaal uit Gouda, maar ook nog, ik weet dat er ook iemand uit Zoetermeer komt. En er komt iemand uit Vlaardingen gisteravond gereden. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
2: Hoeveel zijn jullie in totaal?
0: Ik denk dat we een vrijwilligersgroep van 20 ongeveer hebben op dit moment. Maar dat kan de komende jaren, ik denk zowel het bestuur als onze vrijwilligersgroep kan echt nog wel wat groeien. Ik weet dat als we het op deze manier blijven doen, krijg ik het thuis ook niet nog heel veel jaren verkocht.
2: Nee,
0: het moet allemaal.
2: Want jij doet dit ook naast je
0: Zeker, dit doe ik ook naast mijn werk en een gezin, dat klopt. En dat is best wel heftig geweest de afgelopen maanden.
2: Dat geloof ik.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen.
2: Nou, je maakt ons in ieder geval ontzettend enthousiast wat er nu opgebouwd wordt in de stad ook. Ik heb al verschillende dingen gezien.
1: Ja.
2: De vrijwilligers zijn bezig, dus het kan alleen maar goed komen.
0: Het is gewoon echt...
2: Het programma is mooi.
0: Echt een topprogramma. Dus ik zou zeggen... Kijk, wat jammer hiervan is, heel veel mensen zeggen, wie komt er? Komen de grote namen? Dan zeg je, wie ken je? Ja, Hans Dulfer.
2: Ja.
0: En dan, misschien ken die Dulfer. En dan zijn wie nog meer? Ja, daar houdt het op. Dus ja, dan kan je geen festival op programmeren. Hè? Dus dat is het probleem een beetje met jazz. Maar dan zou ik zeggen, laat je verrassen. Daar doen we het ook voor, dat mensen iets tegenkomen wat ze niet kennen.
1: Ja.
0: Ik kan jullie beloven, er staat echt topkwaliteit. En als je het ene podium niet leuk vindt, dan loop je gewoon even iets verder.
1: Ja.
0: Hè, dus ik zou echt iedereen uitnodigen. Als je gezond van lijf leden bent, kom naar buiten. Maak een rondje. En laat je verrassen.
2: Laat je verrassen.
1: Nou, petje op, zonnebril op.
2: Zonnebril op, een flesje mee en ga ervoor. Daan, dank je wel voor dit gesprek. Heel leuk. Fijn dat je op deze drukke dag even tijd wilde maken om dit nog even te doen. Daar zijn we heel blij mee. Het programma is dus te vinden op goudajazzfestival.nl.
0: Zeker.
2: Kun je het gewoon even zien. Ook een plattegrondje. En wij gaan nog even luisteren naar een echt jazznummer dat Daan voor ons heeft klaargezet.
1: Yes, I want a boogie.

0: Ja, een mooi nummertje. Dan kun je vanavond ook live luisteren naar Marlon Pichel, was dit. De Houtmanspantsoenconcerten zijn al jaren een begrip. En een serie gratis openluchtconcerten in het Houtmanspantsoen. Die de stad in de zomermaanden laten bruisen. En dit jaar worden de concerten voor de 31ste keer georganiseerd door Stichting Evenementen Gouda. En te gast is Jan-Willem Heshuzius. Hij gaat ons vertellen waarom de concerten zo uniek zijn. En hoe het programma voor 2026 eruit ziet.
1: Ja, welkom Jan-Willem. We hebben ook een geïnteresseerde toehoorder. Joke, die heb je meegenomen. Je bent voorzitter van de stichting.
2: Dat zeggen ze, ja.
1: Dat zeggen ze, oké. Okay. Ik heb een out-of-the-box vraag. Maar als jullie nou met je ogen dicht denken aan die Houtmanspantsoenconcerten. Wat is dan het eerste dat je voelt of denkt?
2: Dat het swingt. Dat we heerlijk kunnen dansen. En dat we mensen blij maken.
1: Oké. Okay. Dat zijn hele mooie woorden.
0: Ja,
1: vind je niet, Mirjam?
0: Zeker, heel mooi.
1: Even voor het is een begrip, de Houtmanspantsoenconcerten. Maar toch, je bent net nieuw in Gouda. Je kent het niet. Wat is het?
2: Dat is, als je daar komt, dan is het A, dat is voor Nederlanders heel belangrijk, vrij entree.
0: Ja.
2: B, het is de bedoeling als je komt dat je mooi weer meeneemt. En dat je enorm verrast wordt door de kwaliteit die wij proberen te brengen aan bands, aan muziek. En dat je enthousiast gemaakt wordt en elke keer komt.
0: Ja.
2: Het is in de zomer 10 zondagen.
1: Het zijn veel.
0: Ja, 10 keer. En het is dus in het Houtmanspantsoen. Wat op zich logisch is als daar in de naam zit. En dan hebben jullie zo'n mooi. En hoe heet het ook officieel weer? Ik ben even vergeten hoe dat heet. Waar de mensen op zitten.
2: De carousel.
0: De carousel, ja. Dus die kent iedereen denk ik wel. Daar zijn de concerten dan.
2: Ja, ja. Die huren wij overigens van
0: echt
2: de gemeente.
0: Waar?
2: Ja, dat weet men niet.
0: Nee.
2: Maar die wordt keurig gehuurd van de gemeente.
0: Oh.
2: Daar krijgen we een rekening voor. En die is al netjes betaald.
0: Kijk, dat is fijn. Maar ik wist niet dat je dat... Ik dacht dat het gewoon publiek was.
1: Ja. Jan-Willem, je hebt Joke meegenomen. Je zou Fred meenemen, want dat is een programmeur. Maar die voelt zich niet zo lekker. Wat is jouw rol bij de Houtmanspantsoenconcerten?
3: Ik ben vrijwilliger. En ik ga in de pauze rond met het bakje. Want het is weliswaar vrij entree. Maar het kost natuurlijk mega veel om het te organiseren. Dus we halen wel... geld op met een leuk bakje. En dan kunnen mensen wat ingooien. Dat hopen we dan ook altijd. Het is niet verplicht, maar wel gewenst, zeg ik altijd. En er zit ook een QR-code op. Dus als je geen contant geld bij je hebt, is geen excuus. Kan je gewoon met je telefoon de QR-code scannen.
1: Heel slim,
3: scannen.
1: Heel handig. Ja.
3: En dan lekker toch betalen. En dat vinden we heel fijn, want we hebben dat geld hard nodig.
0: Ja. Hey, en het is voor de 31ste keer dat het nu wordt georganiseerd. Hoe is het ooit begonnen? Hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Weet je dat?
2: Het ontstaan is, ik ben de naam van de eerste, van de oprichter, ben ik eventjes kwijt. Maar,
1: was dat Wil Kraaienveld?
2: Sorry?
1: Wil Kraaienveld?
2: Dat, je hebt gelijk.
1: Dat...
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: ja. En het is ontstaan uit een behoefte om de mensen in de zomer, die niet op vakantie zouden kunnen, gewoon wat vermaak te bieden.
0: Ah.
2: Nou, en ik zou je vertellen, dat is goed gelukt.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Leuk. Want er komt veel publiek op af.
2: Wij hebben tussen de 800 en de 1200 mensen per zondag. En dat zijn veel mensen.
0: Ja.
2: We hebben ook de vrienden van het Houtmanspantsoen. Die betalen 20 euro per persoon. En daar krijgen ze 10 keer, als ze 10 keer komen, een stoel voor.
1: Oh, ah. Dan kun je dus ook lekker zitten.
2: Dan kun je lekker zitten.
0: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk 2 uur, kan een hele als je dan moet staan, dat kan lang zijn.
0: Ja, maar mag je ook zelf stoel meenemen?
2: Je mag natuurlijk je eigen stoel meenemen.
0: Ja.
2: En we hebben stoelen over, die kun je ook huren.
0: Oh, ja.
2: Ja, voor 2 euro pp of per stoel.
0: Ja.
2: Nou, dat is nog te overzien,
0: ja,
2: lijkt mij.
0: Ja. En zo kom je ook een beetje financieel rond.
2: Nou, we hebben natuurlijk een x-aantal belangrijke sponsoren.
0: Ja.
2: Ja, waarvan het contact met de gemeente Gouda voortreffelijk is.
0: Oké. Okay.
2: En dat is tevens onze grootste sponsor.
1: Ja. Zij geven subsidie.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel belangrijk bij dit soort evenementen natuurlijk.
3: En mensen nemen niet alleen een stoel mee, maar nemen ook een kleedje mee. Hele familie zie je daar op een kleedje zitten met een drankje erbij. Er is ook een cateraar, dan kun je drankjes kopen. Ik vind dat heerlijk. En dus je hoeft geen dorst te lijden. Neem vooral zondag veel water mee, zou ik zeggen.
1: Het is tussen 2 en 5 of zo, is het?
3: 2 en 4.
1: 2 en 4, oké. Okay.
3: Ja, dus
1: en heb je dan
3: overzien.
1: 1 act meestal? 1 artiest of meerdere?
2: Nee, dat is 1 groep. Mm-hmm. En die hebben uiteraard een pauze. Ja, in die 2 uur. En af en toe duurt het tot 4:30. Want als ze erg goed zijn, dat zijn ze. Daar staat onze programmeur voor. Dan geven ze ook wat toegiften. Dus dan,
1: We want more.
2: Dat is bij ons dus ook het geval. Die kreet hebben we gewoon overgenomen van het jongere publiek. Ja, we want more.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. En... Heb je ook nog dat je dan ook bijzondere reacties krijgt van bezoekers? Of wat krijgen jullie terug?
2: Ja, zeker. Wij worden soms aangeschoten van wanneer begint het nou?
0: Oh, ja.
2: We hebben er zo'n zin in.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En welke groepen komen er? Heb je al een flyer? Nou, die flyers die zijn er.
0: Ja.
2: Die liggen klaar. En iedereen kan dan zien wat het volgende concert inhoudt.
1: Die liggen klaar. Ja, jullie hebben ze meegenomen naar de studio.
2: Ja.
1: Maar. Het is natuurlijk... Jullie delen ze ook uit of zo? In de chocola,
2: we delen ze uit in de buurt. Want je moet de buurt, onze buurtgenoten van het Houtmansplantsoen, die moeten op de hoogte zijn van wat ze te wachten staat. Ja, het aantal decibel, dat wordt altijd beperkt. Dat kunnen we regelen. Maar om voor de wat oudere mensen is er op... En dat is toch wel een verrassing... 16 augustus, een van de tribute bands van de Beatles.
1: Oh, nou. Maar dat is ook leuk voor jongeren.
0: Dat zeggen.
1: Dat is voor iedereen leuk.
2: Ja. Zeker.
1: Dat vinden we allemaal leuk.
2: Ja.
3: Nee, maar er zijn sowieso heel veel programma-onderdelen die voor jongeren ook leuk zijn. En wat... Ik ben altijd heel benieuwd wie ik weer zie daar. Want er zijn altijd heel veel vaste bezoekers.
0: Ja.
3: En wie... Wie komt na de winter weer terug? Wie kan weer terugkomen? Misschien een beetje minder bewegelijk, meer mobiel. Maar ik ben echt heel benieuwd wie we dit keer allemaal weer gaan
1: dan
3: zien.
1: Dan heb je het over bezoekers.
3: Bezoekers.
1: En dan die artiesten. Want jullie noemen net al onze programmeur, die is heel goed. Waar letten jullie op wie je programmeert en wie er komt?
2: Wij letten op het feit dat er voor ieder wat wils is. Ja, het moet niet zo zijn dat we een band... Ik noem een voorbeeld. Ik ben zelf een fan van Boogie Woogie.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat vind ik geweldig.
0: Ja.
2: Maar om nou 2 uur lang Boogie Woogie aan te moeten horen... dat kan voor een heleboel mensen een opgave zijn.
1: Ja.
2: Dus... Onze programmeur is Fred de Groot, die is dermate ervaren dat hij zegt, dat kun je wel willen, maar ik doe dat op mijn manier.
1: Ja. Maar zit er een soort boogie of een jazz component aan?
2: Jazeker, dat zit er ook bij. Ja, natuurlijk.
1: Maar ook klassiek?
2: Ja, Louis Swing Orchestra. Ja. Nou, dat swingt de pan uit.
1: Ja, ik zie ook Latin staan.
2: Ja.
1: Moderne country. Dus het is echt voor alles.
2: En wat denk je van niet Rowenaise, maar Douwenaise.
1: Oh, ja.
2: Op 19 juli. Leuk. De tribute band van.
1: Leuk.
0: Nou, leuk. Ja.
2: Dat zijn van die mooie programma's, onderdelen. En Fred die plant dat perfect.
0: Ja, en morgen is de eerste.
2: Morgen is de eerste.
0: En dan wat staat er dan op het programma? Wat kunnen mensen morgen
2: De One and Only met Peter Luce. Er komen zelfs mensen uit Haren om naar die band te luisteren.
0: Oh, echt?
1: Wat voor muziek is het?
2: Ja. Wat zeg je?
1: Wat voor genre is het?
2: Uiteraard populair. Maar het is een flinke portie theater met plezier op het podium. En want stilstaan, dat is geen optie.
1: Nee, oké. Okay. Dus er wordt gedanst.
3: Ja. Joke, enorm veel gedanst. Ja? Ik verheug me daar ontzettend op. Het is heerlijk om te swingen. En ik zie elk jaar mijn nichtje die zich al helemaal uitdost voor die... en meer mensen hoor. Die dus echt jaren... weet je nog van die petticoat...
1: Ja, weet je dat...
3: Ja. Heerlijk. En, ja, echt heerlijk.
1: Het publiek is dus ook echt gemengd. Dus niet alleen de ouderen, maar ook kinderen, gezinnen, jongeren.
3: Ja.
2: Dat wel. Alleen ons publiek is over het algemeen 30 jaar en ouder. En de mensen die op het gras komen, die worden, en dat zijn hele gezinnen, die worden verrast door leuke muziek. En die vinden dat ook leuk. En dan heb je kans dat ze daar een paar keer weer komen. Want wij willen graag een beetje verjongen.
0: Ja. En hebben jullie ook nog dat je denkt van nou, we hebben ook echt wel nieuwe vrijwilligers nodig. Of dat mensen zich ook kunnen aanmelden eventueel.
2: Ja, dat is het punt. Wij krijgen, omdat we, ik zeg het eerlijk, bekend zijn in Gouda en wijde omstreken, krijgen we ontzettend veel bands die zich aanmelden.
1: Oké, dus we moeten echt keuzes maken.
2: En we moeten echt keuzes maken. En daar is nogmaals Fred een meester in.
1: Ja.
3: Maar hebben we nog vrijwilligers nodig?
0: Ja.
2: Ook vrijwilligers.
1: Ja, dat is een goede. Dat wil Joke weten. Want Joke is natuurlijk vrijwilliger.
0: Ja.
1: Die wil weten, krijg ik nog collega's?
3: Collega's erbij.
0: Heb je ze nodig, Joke?
1: Joke, wat vind je zelf?
3: Ik ben natuurlijk elke zondag dan aanwezig met die bakjes. En daar hebben we op zich genoeg mensen voor. Maar ik weet niet of het nog achter de schermen nodig is. Want er moet gewoon heel veel werk achter de schermen ook gebeuren. Weet je, het helemaal bijhouden van alle vrienden van. Dus het bestuur doet heel veel. Ik weet niet of de website moet bijgehouden worden. Ja. En daar heb ik geen zicht op of dat nog nodig is.
2: Ja,
3: en jij wel?
2: Ik heb daar wel zicht op. En het is altijd fijn om vrijwilligers te krijgen.
0: Ja.
2: Ja? Maar die moeten dan wel kunnen worden ingezet op bepaalde specifieke delen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, en we hebben een jonge vrouw die de website doet. En we hebben mensen die zorgen dat zo'n folder voor elkaar komt.
0: Ja, dat is ook altijd veel werk.
2: Maar goed, er zijn ook mensen die nodig zijn om stoelen klaar te zetten. Ja, wij beginnen morgen om 12 uur.
3: Overmorgen.
2: En we zijn om 5 uur klaar.
0: Ja. Dan wordt het hopelijk zondag ietsjes minder warm, hè?
2: Het is morgen. Wij zijn blij verrast dat het morgen een graad of 26 wordt. Met een zonnetje.
1: Ja.
2: Eigenlijk kan het niet mooier.
0: Nee, precies. Zeker.
1: Het wordt een mooie dag, denken wij.
0: Ja,
1: en wij hebben er heel veel zin. We zien een prachtig programma. Dat
0: hebben jullie een
1: mooi. Gaan we een fotootje maken. Gaan we ook op de social zetten. Ik geef je onwijs bedanken. Het was een leuk gesprek. Weer over muziek, hè?
0: Ja.
1: Houtman Plantsoen concerten. Jan Willem, Joke. De eerste editie van 2026 vindt dus plaats morgen tussen 2 en 4. In het Houtman Plantsoen. Ja, kan eigenlijk niet missen. Ga er gewoon naartoe.
0: En de website kan je kijken. Voor
2: En nog één ding.
1: Ja.
2: Kom echt op tijd.
1: Kom op tijd.
2: Want het wordt morgen weer druk.
0: Ja.
2: 1:30 heb je een stoel. Kun je zitten. En kom op tijd.
1: Ja. Want anders dan kan je niet meer kijken.
0: Dan moet je staan.
1: Ja,
0: ook leuk.
1: Goeie oproep. Punt. Iedereen is dus van harte welkom, maar kom op tijd. En check de website, zou jij zeggen.
0: We gaan naar muziek, hè?
1: We gaan nog even naar muziek.
0: Hebben we een leuk nummertje.
1: Ja, we gaan naar een leuk nummer luisteren. Ja.
0: En dat heb je uitgezocht.
1: Ja, twee weken geleden trouwde mijn zusje. En ze hadden daar zulke leuke muziek voor uitgekozen. Allemaal van die... Ja, we hadden vroeger, side note, maar we hadden vroeger zo'n film die we altijd keken, The Parent Trap. Dat was met Lindsay Lohan en daar zaten allemaal leuke Beatles nummertjes in. De Beatles dus, vandaar. Dit is geen Beatle nummer, maar wel een gouden ouwe. Die draaide zij ook en dat heet This Will Be an Everlasting Love van Natalie Cole.
0: Ja, leuk. Oh.

0: Ja, Gouds nieuws. Heb je nog een nieuwtje, Manon?
1: Wat ik zo leuk vond, dat las ik deze week. En ik hoorde ook van iemand die toevallig nu tegenover me zit dat het echt klopte. dat Cinema Gouda de deuren opende gratis voor bezoekers van 65 jaar of ouder. Zodat ze wat verkoeling konden krijgen tegen de hitte deze week. Ja. Oftewel, mensen van 65 jaar of ouder konden gratis naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Allemaal leuke films. En wat zag jij nou gisteren? Jij ging naar de bios.
0: Ja, en ja, even voor de, ik ben dus niet 65. Ja. Ik heb gewoon een kaartje gekocht gisteren. Maar de hele zaal zat vol.
1: Ja.
0: Ja, dus het was inderdaad lekker cool.
1: Ja?
0: Het was een hele mooie film. En,
1: welke film was je naartoe geweest?
0: Los Domingos.
1: Oké. Okay,
0: echt prachtig. Ik ken het ook niet, maar het was echt
1: mooi film. Films. Aanrader. In die hitte tijden is het dus goed om naar de bios te gaan.
0: Zeker.
1: Ja?
0: Het was heel druk.
1: Het is toch echt wel heel aardig of goed van zo'n cinema dat ze dat dan...
0: Ja, super tof.
1: Yes. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan naar het... Naar de renovatie van het stadhuis.
0: Ja,
1: daar gaan we spreken. Want dat gaan wij doen, zoals wij dat altijd doen, met Annemarie Goudswaard. Anderhalf jaar geleden was zij ook bij ons in de studio, ze was in de uitzending om te vertellen wat er allemaal ging gebeuren bij de renovatie van het stadhuis. Intussen is er weer een hoop gebeurd. Als inwoners kijken we natuurlijk al een tijdje naar die stijgers op de markt. En wij zijn benieuwd hoe het gaat en of alles een beetje op schema loopt, of het allemaal binnen budget blijft. Annemarie die is op Texel, begrepen wij. En zij is nu aan de telefoon om ons een update te geven.
0: Ja, welkom Annemarie.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Goedemorgen, ja, lekker op Texel.
2: Ja, zeker. Iets koeler hier.
0: Ja, dat dus dacht
2: dat
0: ik ook
2: aangenaam.
0: Al. Ja, ja. Ja, lekker.
2: En tegelijkertijd, ik vroeg net ook al aan de geluidsman, hoor je de mail op de achtergrond? Nou, die horen jullie wellicht wel, maar ik hoop dat ik ook te verstaan ben.
1: Ja, maar dat doet helemaal goed aan het sfeertje. Dat horen we graag.
0: Ja.
2: Heel fijn. Hey,
0: om maar gelijk mijn nieuwsgierigheid te stillen, tot wanneer staan de stijgers er nog, denk je?
2: De stijgers, ja, die zijn gefaseerd aangebracht. Want jullie zien nu als je op de markt staat dat het stadhuis helemaal in de stijgers staat. Hè? Dat is voor een hele korte periode, hopen wij, zo kort mogelijk. En dat heeft te maken met de werkzaamheden natuurlijk aan de gevel. We zijn de gevel aan het schoonmaken, maar ook aan het restaureren. Dus het natuursteen, vooral aan de voorkant. Er zitten scheuren in en die worden één voor één eruit gehaald, die blokken. En die
1: Eén voor één? Oh.
2: Ja. Ja, dat is echt een hele klus. Je moet je voorstellen dat die natuursteen die zit vast met staal als een soort verankering in de gevel. En dat staal is gaan roesten. En staal kan 7 keer de grootte worden van datgene wat het is. Hè. Dus stel dat je 1 centimeter staal hebt, kan het uitzetten tot 7 centimeter.
1: Zo.
2: Dus je kan je wel voorstellen, dat is bij ons uiteraard niet het geval, maar als staal uitzet dat die natuursteen ook gaat werken en dus ook kan gaan scheuren. Nou, dat is gebeurd bij het stadhuis. En daar zijn we mee bezig. En in principe gaat dat gelukkig allemaal heel goed, maar die stijgers zijn dus wel even nodig om die werkzaamheden te kunnen doen.
1: En tot hoe lang dan nog?
0: Ja, tot hoe lang?
2: Ja, dus nou, de kant van als je voor het stadhuis staat links, die hopen we echt wel voor de zomervakantie of net daarna na de bouwvak weg te kunnen halen.
0: Oh, wauw.
2: Ja, en ik had al een poosje geleden contact even met wat mensen over hoe zit dat nou precies rondom Sinterklaas intocht, hoe ziet het stadhuis er dan uit? En ja, wij verwachten dat op dat moment gewoon ook die andere kant dan alweer vrij is gegeven.
1: Oh. Maar gewoon bij Kaarsdicht, begreep ik, gaat verplaatst worden.
2: Ja, in ieder geval de kerstboom komt waarschijnlijk aan een andere kant te staan.
1: En dat heeft wel met de verbouwing te maken? Of?
2: Ja, dat heeft met de verbouwing te maken. Omdat wij het bouwvak wat we nu gebruiken voor de werkzaamheden, dat is nu op de ster. Hè? Dus daar staat de kerstboom normaal gesproken. En daar zijn we nog niet klaar dit jaar. Dus dat zal dan dit jaar verplaatst worden.
1: Maar dat klinkt heel vlot. Dan zitten we volgend jaar zomer gewoon weer met een mooi stadhuis.
2: Ja, dat is... volgend jaar zomer hopen we te gaan openen. Hè. Dus dan is de stijger helemaal weg. En het bouwvak wordt dan ook opgeruimd. En dan hopen we natuurlijk helemaal te kunnen genieten van het nieuwe plan. En van datgene waar we nu aan werken.
0: Ja. Hey, want kun je ons even kort... Want wij zien natuurlijk... stijgers en een houten muur en zo. Wat is er allemaal al gebeurd? Want je zei net, het wordt aan de buitenkant gerenoveerd. Maar wat wordt er dan allemaal nog meer gedaan?
2: Ja, dus nog heel even kort. Jij noemde het al in de intro. We hebben anderhalf jaar geleden ongeveer met elkaar gesproken. Hè? En sindsdien is er heel veel gebeurd. Dit proces loopt al zo'n 5 jaar. En toen zijn we gestart om het, met het maken van een plan om het stadhuis een plek te maken voor alle Gouwenaars. Dat was echt de doelstelling, om te zorgen dat de deuren echt open konden staan en dat men elkaar ook echt kon ontmoeten in het gebouw. Dat we de huwelijken ook weer kunnen laten doorgaan en geïnspireerd raken ook over de geschiedenis en toekomst van Gouda. Dat is het plan waar we ooit mee zijn gestart. En sindsdien zijn er heel veel stappen gezet. Dus we hebben nagedacht over hoe zorgen we nou voor dat het gebouw publiek ook echt gebruikt kan gaan worden. Want ik had ook gehoord bijvoorbeeld van jongeren in werksessies van, nou, ik durf die deur eigenlijk niet eens open te doen.
1: Ja, omdat het er zo statig uitziet. Dus het moet wat toegankelijker worden.
2: Ja, ja, hoe zorg je nou voor dat mensen binnenkomen?
1: Ja.
2: Maar ook wat is nodig voor het onderhoud? Dus dat we ook echt het stadhuis kunnen blijven gebruiken. Dus dat het ook qua onderhoud en bouwtechnisch goed in staat is.
0: Ja, want ik zag dat je ook al met het dak bezig was. Want ik stuurde nog een fotootje. Ja, er worden allemaal nieuwe dingen op een dak ook gelegd bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, dus nog heel even om tot het dak te komen.
1: Ja.
2: Dus anderhalf jaar hebben we gewerkt aan een definitief ontwerp voor dit plan. En toen hebben we het aanbesteed. Nou, dat was best wel heel erg spannend, want het is best een complex werk. En ook nog op het stukje Gouda waar alles samenkomt. Hè, op de markt waar heel veel gebeurt.
1: Daar
2: wil je goed over nadenken. En je wil ook zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld evenementen op de markt. Maar ook veiligheid. En zorgen dat je zo effectief mogelijk werkt. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Want we hebben uiteindelijk Nico de Bond als aannemer. En met hem zijn we ook hebben goed nagedacht over die werkvolgorde. En wat we hebben gedaan afgelopen jaar, wat je misschien niet allemaal van buiten ziet, maar wat binnen wel gebeurt, is dat we vorig jaar augustus, toen zijn we gestart met de werkzaamheden. Ja. Toen zijn we eigenlijk begonnen met zoveel als mogelijk strippen. En dat betekent de constructie vrijleggen om te kijken van oké, wat is nog nodig aan testen, aan onderzoeken. Zodat we zo snel mogelijk de sloop ook konden starten. En dat hebben we dus nu allemaal afgerond. Dus we zijn nu vooral bezig met het leuke deel van het werk, vind ik zelf.
1: En dat
2: namelijk
1: is?
2: Het restaureren.
1: Okay.
2: Het restaureren van de constructie. Hè. Dus echt kijken van oké, hoe zit dat nou precies in elkaar, dat natuursteen? Hoe werkt dat nou precies met de houtconstructie? En hoe
1: maar moet
2: die
1: ik het dan zo voor me zien dat het van binnen nu gewoon helemaal is kaal is en dat jullie het gewoon weer aan het opbouwen zijn?
2: Ja. Ja, dus je weet niet wat je ziet als je nu binnenkomt. En we willen ook met bijvoorbeeld Open Monumentendag echt zorgen dat er een route uit wordt gezet door het stadhuis. Dat iedereen die wil dat even kan zien. Dat is heel erg speciaal om te zien. Ja.
1: Dat is in april toch?
0: September.
2: Dat is in september.
1: Okay. Ja. Dus dan kan je het gestripte stadhuis zien. Ja.
2: Ja, dan zijn we ook wel echt wel bezig met opbouwen. Maar dat geeft ook wel hoop. Hè? Want wat je nu ziet als je binnenkomt, is met name datgene wat in de jaren 50 is gedaan voor de restauratie van de vorige eeuw.
1: Ja.
2: En er is heel veel bouwtechnisch ook gedaan. Dus je ziet heel veel beton ook en staal. En dat was toen ook echt nodig, omdat stadhuis in zo'n danige staat was dat het ook aan het doorzakken was. Hè. Dus we zijn ook heel erg blij mee dat dat toen is gedaan. Maar dat geeft wel een heel ander beeld dan dat wij gewend zijn. Hè, dus
1: doen jullie dan ook wat nu aan verduurzaming?
2: Ja, dat is ook onderdeel van het plan. Dus dat is best een hele puzzel, want het is een rijksmonument. Dus je wil daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar we gaan naar een gasloze situatie voor de toekomst. En we hebben ongeveer 50-60% van CO2-reductie voor degenen die begrijpen wat dat precies inhoudt. Ja.
1: Dus dat is echt wel forse slag die er gemaakt wordt.
2: Ja, verduurzaming. En wat ook een belangrijk deel is van het plan waar we nu mee bezig zijn, is het toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met een beperking.
1: Oh,
2: dus er komt een lift in. En we hebben goed nagedacht over de routing bijvoorbeeld. Hoe kun je naar binnen? Wat wordt de ingang voor deze bezoekers?
1: Gaan jullie dan ook nog wat doen? Dus dat is voor mensen met een beperking. Dat is heel fijn dat er dan een lift is. Maar je zei net ook voor de jongeren die eigenlijk niet naar binnen durven. Wat gebeurt daarvoor zodat je mensen een beetje lokt?
2: Nou, meerdere dingen. Allereerst natuurlijk bouwtechnisch hebben we gekeken hoe maak je die entreegebieden nou zo dat je niet zo'n grote drempel letterlijk en figuurlijk voelt om het gebouw ook echt in te gaan. Nou, daar worden ingrepen dus bij de entreegebieden. Dus aan de kant van de burgerhal komen er deuren die echt openstaan. Dat die overgang van buiten naar binnen veel geleidelijker is. En dat je ook durft naar binnen te lopen. En aan de voorkant ook. Maar ook qua programma. Hè, daar is nu een stichting mee bezig. Directeur-bestuurder die echt aan het nadenken is. Hoe krijgen we al die doelgroepen nou bediend in het stadhuis?
1: Dat je daar ook dingen organiseert of zo die juist voor de jongeren zijn.
2: precies. Ja.
0: Hey Annemarie, we hebben niet superveel tijd. Dus ik dacht, ik wil nog heel graag een ander onderwerp aansnijden bij jou. Want jij hebt ook verteld dat jullie op een leslokaal hebben op de bouwplaats. En ik ben heel benieuwd wat dat dan is en wat daar gebeurt.
2: Snap ik. Ik vertelde al iets over het ambacht. En de restauratie is echt vakmanschap. Hè? Je maakt iets met je handen wat best wel heel specialistisch werk is. En we merken in de bouw dat steeds minder mensen opgeleid worden tot echt dit restauratievakmanschap. En dat is iets wat ik heel jammer vind. En ook ontzettend leuk is om te laten zien dat het kan en dat het er is. En bij de aanbesteding hebben wij daarom een onderdeel van daarvan nagedacht over, oké, hoe krijgen we nou Goudse leerlingen op de bouwplaats, zodat ze in ieder geval kunnen meemaken wat het is, maar misschien ook wel iets kunnen proberen, kunnen leren en daarmee zelf ook wellicht het vak kiezen.
0: Ja.
2: Dus we hebben een leslokaal. Een van de keten die je ziet staan is een leslokaal.
0: Leuk.
2: En daar is gewoon een werkbank. Ik zal daar ook nog wel een keer een fotootje van delen. En elke vrijdagmiddag kan er een klas komen op de bouw. En dan krijgen de leerlingen onder andere een rondleiding. En ook krijgen ze de opgave om iets te maken wat te maken heeft met de bouw.
1: Wat leuk.
2: En het is ontzettend leuk. En ook gewoon een hele grote droom van mijzelf ook om dat te kunnen doen.
0: Ja, en geweldig. Ik zag ook nog een heel mooie foto dat kinderen hun naam mogen schrijven op een van de...
2: Ja.
0: Hoe is dat?
2: De leitjes
0: die op het dak worden gelegd. Kan je dat nog iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Want wij merken ook dat het mooi is dat die leerlingen ook een rol spelen in het verhaal vertellen over het gebouw en over de restauratie naar hun familie bijvoorbeeld. Hè? Of later, als ze een rondje over de markt lopen, dat die verhalen blijven leven. En een deel van het dak wordt vervangen met die leitjes die jullie zagen. En de leerlingen mogen, als ze dat willen, op de achterkant van de lei hun naam schrijven. En die leggen wij dan nu, want we zijn er niet mee bezig, op het dak van het stadhuis.
0: Ja.
2: Nou, hoe gaaf is dat? Dat je kunt zeggen van, mijn naam ligt op het dak van
1: dat
2: het stadhuis.
1: Dat is wel heel tof. Als je dat als kind kunt zeggen.
0: Dat is dan over 150 jaar.
1: Dan ben jij vereeuwigd op het stadhuis voor Gouda. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Hey, Annemarie, blijft het ook allemaal een beetje binnen budget?
0: En binnen de tijd?
2: We hebben wel heel afgelopen maanden heel hard gewerkt voor de asbestsanering. Er zat veel meer asbest in het stadhuis dan we hadden gehoopt. Dus planningtechnisch vroeg dat wel heel veel van ons om dat te kunnen doen. En ook om andere processen gewoon parallel te kunnen laten lopen. Maar naar verwachting kunnen we nog steeds gewoon open in de zomer van 2027. Dus dat is heel goed nieuws.
0: Ja.
2: En ook de tegenvallers, dus de risico's die wij hadden begroot in onze risicoreservering, vallen daar gelukkig binnen.
1: Oh, dat is mooi.
2: Maar dat betekent niet dat het ook wel... Dus over op de grote lijnen zijn we ontzettend blij en gaat het heel goed. Maar ik heb echt ook wel dagen dat ik
1: in stress
2: zit. Puzzelen in mijn hoofd.
1: Ja. Dat snap ik. Jouw werk zal ontzettend uitdagend zijn. Ja. Annemarie, hartstikke bedankt voor deze update van de renovatie. Dat vinden we weer leuk om te horen. Wij hebben, we zijn vol verrijkt, denk ik. Vol verwachting klopt ons hart, denk ik ook wel straks. Ja. Dat we in de winter alweer wat kunnen gaan zien. Maar straks in de zomer ook echt naar binnen kunnen. Ik zou zeggen, wij gaan jou gewoon nog een keer spreken voordat het allemaal open gaat, zodat we weten wat we daar kunnen gaan zien. Hartstikke
2: heel
1: bedankt.
2: Heel graag.
0: Super. Graag plezier op
1: veel plezier nog. Dankjewel. Lekker genieten van de koelte. Mirjam, wat doen wij? Zullen wij gaan we nog een muziekje luisteren of een minuutje? Of, wat zeg jij?
0: Ja, dat is wel leuk, toch?
1: We doen nog heel even kort, heel kort. We kijken onze geluidsrekjes aan. Doen we Do You Believe in Magic?
0: Zeker.

0: Nou, dat was een kort, maar wel een leuke...
1: Ja, we horen op de achtergrond.
0: Black Bolivian Music. Bedankt weer voor het luisteren naar Weekend Gouda. En we hebben vandaag kennis gemaakt met Gouda als muzikale stad. Waar de jazz rijkelijk klinkt. En de Houtmanplantsoenconcerten weer van start gaan. En nou ja, we hebben even een update gekregen van de verbouwing.
1: Ja.
0: Dat is ook heel erg fijn.
1: Van het stadhuis. Presentatie vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Manon Juliger. En techniek door Arjan Doelman. De onvolprezen Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-I-N-T. Lekker je ons terugluisteren. En terugkijken. De filmpjes staan er ook op. Want via de website kun je eigenlijk alle informatie over ons vinden. En wij zouden zeggen, ga snel kijken. Ga luisteren.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikte die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelofarendsveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
1: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
0: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
2: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
0: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. De vertraging is 40 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer file bij Knoopert-Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoopert-Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met 1 kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet doet er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar 1 kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof Arendsveen met een kwartier oponthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam-Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk. En een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp, de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland, Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Bleiswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.

0: band vernoemd naar de gitarist. En die staat echt wel centraal in het geluid van wat zij produceren. Santana hoorde je. En Hold On. Maar de zanger in kwestie wil ik ook in dit geval eventjes benoemen. Want dat is een man die vorige maand is overleden. Alex Lidyardwood, zo heet hij. En hij was de zanger van de band in de jaren 80. Heerlijke muziek gemaakt. Zo ook deze. Hold On hoorde je aan het begin van Listen to the Music.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: En wat leuk dat je ons weer hebt gevonden. Dit is een nieuwe editie van Listen to the Music hier bij Gouwe Stad Radio. We maken er weer een wekelijks feestje van met de platen van vroeger. Muziek van nu en ook misschien wel muziek van de toekomst die je nog helemaal niet kent. Mijn naam is Paul Reindersdam en dit is Jonas Blue en Malief, An Edge of Desire.

als je dit hoort, dan weet je dat het zomer is. Dit past niet in de decembermaanden, laten we eerlijk zijn. Jonas Blue en Edge of Desire samen met Malieve hoorde je. De plaat die te horen was hier in Listen to the Music. De muziek van nu dus. En we gaan ook eventjes terug naar de jaren 80. Het begin van dat decennium met deze prachtige van de Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime.

2010, dat was het jaar van Caro Emerald. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, zo heette dat album. En dat was natuurlijk heel erg succesvol. En daar ging ze ook behoorlijk wel lang mee de wereld over. Maar uiteindelijk is ze toch daarvan afgestapt van het Caro Emerald project. Is ze verder gegaan onder de naam The Jordan. Een soort zijstap eigenlijk. Dat is niet zo succes geworden. En nu treedt ze tegenwoordig weer op onder de naam Caro. Maar wel ook weer met nieuwe muziek wat eraan gaat komen. Dus die Caro Emerald tijd, dat laat ze een beetje achter zich. En ze maakt dus nieuwe platen. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog meer van haar gaat komen. Dit was in ieder geval een lekkere oude van haar. Dat was Back It Up hier in Listen to the Music. Daarvoor nog de Simple Minds en Someone Somewhere in Summertime. Leg de link

Ja, er was een tijd dat je deze plaat niet kon draaien. Althans, dat was minder gepast, denk ik. Maar gelukkig kan het weer tegenwoordig. Cool Corona, Nice Device. Listen to the music. Het is tijd voor Leg de Link. We gaan weer op zoek naar een verband tussen twee platen die wij achter elkaar op de radio draaien. En aan jou de taak om te kijken of je kan ontdekken wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Leg de link met twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Nou, vandaag was die oppermachtig duidelijk te horen. Ook met die plaat van de Supremes als eerste. You Keep Me Hanging On. En daarna hoor je nog een keer Supreme. Maar dan in de titel van een plaat. Dat was Supreme van Robbie Williams. Als tweede dus voor vandaag. In Leg de Link dus hier op de radio. In Listen to the Music. En dit is nieuwe muziek die we draaien. Shanna Spyro, dat is haar naam. En Material Lover, die hoor je nu.

Ja, wel een beetje een alleskunner deze dame, want ze is pop en jazz, singer, songwriter, ontwerpt ook nog eigen kleding. Haar naam is Sarah Spiro, die komt uit Engeland en daar komt zij dus vandaan met een hele lekkere nieuwe single. Die heet Material Lover. Je hoort hem hier in Listen to the Music voorbij komen. Dit is Duran Duran en Skin Trade.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Reilaars dan.
5: Gouwestad Radio.
6: 100% jouw muziek.

Fantastisch intro en een fantastische plaat ook, deze van de Eagles. Misschien wel de mooiste die ze gemaakt hebben. One of These Nights, hoor je. De vergeten plaat. Het is tijd voor de vergeten plaat van vandaag. We gaan weer op zoek naar die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat is niet omdat ze zo slecht zijn. Zeker niet, want het zijn vaak wel echte mooie pareltjes. Maar op een of andere manier worden ze gewoon niet meer opgepakt door de radiostations. Ja, dan eenmaal verdwenen van de lijst, dan komen ze ook niet meer zo snel terug op de playlisten. Wij zorgen ervoor dat de platen gelukkig weer opnieuw in de aandacht komen. En dat doen wij vandaag met een plaat uit Denemarken afkomstig. Een Deens duo wat in de jaren 80 een grote zomerhit scoorde in 1983 met het nummer Sunshine Reggae. Ik heb het over de band Laid Back. En dan zou je bij jezelf denken, van, nou hebben ze dan meer van dat soort nummers gemaakt? Hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar aan het einde van de jaren 80 kwam ze opeens met een hele andere plaat uit. Die echt totaal niet op Sunshine Reggae lijkt. Maar wel ontzettend fijn is. En die graag nog een keertje aan je zou willen voorstellen. Als je hem nog niet kent. Dit is Baker Man van

Zoveel anders dan Sunshine Reggae, maar dit is ook een hele lekkere van Laidback. Dezelfde band dus. Afromser uit Denemarken en die plaatst Baker Man. Gaan we ook weer toevoegen aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op de

Het origineel komt uit 1982, is wel bekend ook. En dit is dus een nieuwe versie van de plaat. Gemaakt door het Franse duo Huguel en Solto. Jamaican Bam Bam, zo heet het. En die draaiden we hier in Listen to the Music op Gouwerstad Radio. Dit is Edwin Collins en A Girl Like You.

0: Als je goed naar de piano luistert, dan kan je horen wie zich ermee bemoeid heeft met deze plaat. Het is namelijk niemand minder dan Elton John. Hij heeft deze dame ook ontdekt. Het is nieuw, het is Nectar Wood, zo heet zij. En deze plaat die is echt prachtig. Wine into Water heette die. Die wilde ik nog eventjes aan je meegeven. Zo vlak voor het einde van de uitzending, want ik heb er nog eentje voor je. Daarmee gaan we afsluiten. Dat is de maxi-single die we uit de kast halen voor een mooie afsluiting van dit programma. We doen het vandaag met muziek van de Pet Shop Boys en It's a Sim. Dat is de 12 inch die je hoort. En die hoor je dus tot aan het nieuws. En ik bedank je uiteraard weer voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat met mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad horen het. Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio. Going on the ground.

0: Goedenavond, deze gang Undercard aflevering 1398 van vrijdag 26 juni 2026 werd afgetrapt door de Taps met het nummer Who's Gonna Love You Now. Een single die deze week verscheen en die een opwarmertje is voor de plaat Hard Life die op 11 september gaat verschijnen. Deze Welsh band staat bekend als een indie rock band. Ze hebben al een aantal best wel leuke singeltjes uitgebracht, sommige ook wat minder. Dus ik ben heel benieuwd hoe de plaat gaat door die dus 11 september uitkomt onder de naam Hard Life. Maar dit was dus die eerste single, Who's Gonna Love You Now. Deze uitzending staat voor het grootste gedeelte in het teken van het interview dat ik had met Lisa, de zangeres van Pom, naar aanleiding van de nieuwe plaat die vorige maand verschenen is. En die plaat die heette Enlightened Baby. En we gaan dus nu luisteren naar een interview dat ik 3 weken geleden met haar had op een gezellig terrasje in Haarlem. De eerste vraag die ik stelde van, hoe was de release optreden eigenlijk?
1: Heel leuk. Het was echt heel leuk. Het was heel speciaal. Ook wel spannend om weer zo te spelen. Heel lang niet gespeeld. Maar het was echt heel leuk. Er waren heel veel mensen die we kennen, maar ook gewoon mensen die komen kijken natuurlijk. En ook zo'n eerste clubtour met nieuwe gitaristen. Dus dat was ook heel leuk.
2: Ja, want je hebt een nieuwe gitarist inderdaad. Dus,
1: ja.
2: Dat is de ander die Joey had er niet zo zin meer in.
1: Ja. Nee, hij wou gewoon niet meer echt... De muziek maken vond hij gewoon niet meer zo leuk. En toen is hij heel lang gebleven omdat hij het heel leuk vond met ons. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk altijd gewoon vrienden blijven doen. Of je niet iets doen waar je geen zin in hebt.
2: Nee, precies erom.
1: Dus uiteindelijk hebben we besloten dat het gewoon... Dat het beter ook voor hem is.
2: Ja.
1: Omdat, als je er niet blij van wordt, waarom doe je dan, zeg maar?
2: Ja, precies, ja. Was ook een beetje obstiperend wat betreft de creativiteit, zeg maar? Dat hij eigenlijk niet zo zin meer had?
1: Je gaat gewoon minder schrijven. Ook omdat Joey in het begin echt heel veel heeft geschreven. Ja. Hij echt van het eerste album is grotendeels de demo's van hem. Mm-hmm. Dus dan opeens ben je van, dan moet je daar ook op aanpassen. En toen hij er nog was, zijn we ook begonnen al met dit album. Maar uiteindelijk hebben we het dus wel met Kiki afgemaakt.
2: Ja, precies. Ja. Het Kiki is natuurlijk een andere energie, andere flow. Welke invloed heeft dat dan gehad?
1: Ik denk ook wel omdat Kiki weer naar andere muziek luistert. Dus die is echt zo lekker weer die emo muziek, wat ik ook wel heb. En ze is een stuk jonger.
2: Mm-hmm.
1: Of net zoals mij, een stuk jonger dan de rest. En ook weer een vrouw erbij. Dus dat is ook wel echt heel leuk. Om een soort van extra energie, een soort van nieuw... Ze is ook lekker druk. Dus ook een andere kijk op de nummers, omdat ze er in het begin nooit bij heeft gezeten. Dus je krijgt een hele nieuwe muzikale invloed opeens.
2: Dat heeft wel ook invloed gehad op de manier waarop de nummers uitgewerkt zijn uiteindelijk?
1: Ja, en ook omdat zij heel veel vocalen doet.
2: Ja.
1: Dus er zijn heel veel koortjes op de plaat en dat is ook omdat zij zingt dat ook allemaal mee.
2: Ja, als ik naar die plaat luister, heb ik het idee dat hij wat poppier en wat rustiger is, klopt dat?
1: Ja, hij is een stuk poppier.
2: Maar ook iets rustiger ergens, heb ik het idee.
1: Ja, ik denk dat het ook wel snel bij komt kijken, dat je niet zo hard meer gaat schreeuwen.
2: Nee, precies. Het werd een coming-of-age plaat genoemd, heeft het daar ook mee te maken? Of,
1: Nee, ik denk dat wel ook, ik luister wel best wel van de popmuziek en is ook geproduceerd door onze eigen gitarist, Luc. Die is ook wel echt een popfan. En we zijn natuurlijk ook wat meer elektronisch gegaan.
2: Ja.
1: Dus zo is dat uiteindelijk denk ik een soort van samengekomen. Ja, en toen was het van, het is wel echt meer een poppy sound.
2: En dat is gewoon, bij het schrijven was dat jullie wat gas terugnamen en wat meer poppy die kant uit gingen.
1: Ja, gewoon ook meer omdat we dus nu Luc schreef heel veel van de demo's. Dus dat is weer ook een hele andere basis die we hebben aangepakt. En die zang is ook heel meer op. Ik voelde me echt een popartiest terwijl ik het aan het schrijven was. Want we hebben een half jaar erover gedaan. Allemaal kleine sessies, alle tekst aanpassen van alles heel erg. Soort van per detail doen, terwijl we voor die eerste nummers hebben dat gewoon in de repetitieruimte geschreven en nu iets meer uitgepluist.

0: ik las ook dat deze plaat eigenlijk de aanleiding was, het overlijden van je vader.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk is de plaat gewoon die meer gaat over de dingen die daar tussen, dus mijn plaats, de dingen die wat meer afleiding gaven van het proces.
1: Ja, ja, want ik wil het nooit soort van. Ik vind afleiding altijd zo'n moeilijk woord, omdat ik niet ben van wegtrekken van je emoties.
0: Nee.
1: Omdat ik vind dat heel belangrijk. Maar het was ook meer om. Ik voelde en verdriet en rouw en ik was boos. Maar ik wou ook soms me blij voelen. En dan helpt het om nummers te schrijven die ook een beetje blij klinken. Soms een soort van emotie op te wekken. En het is ook soms fijn om, als je je niet boos kan voelen, om dan boze nummers te gaan schrijven. Zodat het er een soort van uitkomt.
0: Ja.
1: En ik was gewoon veel aan het praten met de mensen om me heen. En dan ga je ook meer over hun schrijven. En ook omdat het... Ik denk dat het iets is waar ik nog niet helemaal bij kan voor mezelf qua woorden. Ik kan het heel erg, dat rouw kan ik heel erg voelen, maar ik kan nog niet echt beschrijven hoe dat allemaal is. Dus uiteindelijk is dat niet die plaat geworden.
0: Maar had je eigenlijk in het begin wel de intentie om daar meer over te schrijven, over rouw? Of?
1: Ja, ik dacht dit gaat een hele verdrietige plaat worden. Dit wordt een soort... extra emo, maar toen gebeurde dat niet. Want ik kan ook niet, soms hoor ik nummers en dan wil, of altijd als ik schrijf, dan hoor ik het nummer en dan denk ik, dit is waar dit nummer over gaat. Dus ik kan het ook niet echt forceren of zo.
0: Nee.
1: Het komt echt tot me. Dus ik was niet zo van, ik moet al deze rauwe nummers gaan schrijven. En dan kwam het er dus nog niet uit, dus ik denk dat het nog niet tijd daarvoor was op dat moment.
0: Nee, precies. Nee. Dus jij schrijft meer intuïtief, jij begint ervan met iets op te schrijven en dan krijg je daar een bepaald gevoel bij en dan ga je dat op die manier uitwerken.
1: Is dat... Het is meer dat de rest echt al wat demo's heeft. Ze heeft al akkoorden, drums, licht. Soms bijna al een heel nummer, soms niet. En dan hoor ik dat en dan krijg ik daar een gevoel bij. En dan ga ik schrijven.
0: Ja, en, dus... dat kan over van alles gaan.
1: Ja, ja, en deze plaat hadden we 60 demo's. Daar zijn natuurlijk uiteindelijk maar 20 of zo van verder uitgeschreven. Maar dan, ja, ik ga dat dan gewoon luisteren. En dan krijg ik een soort... Ja, dan voelt een nummer alsof het iets moet zijn en dan wordt dat het.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En het onderwerp dat komt dan op dat moment op of dat komt later?
1: Ja. Ik krijg een soort van kleur en een vorm en een energie en dan komt het eruit.
0: Ja, precies.
1: Het is heel onvoorspelbaar. Soms weet je dat de rest is van, oh Lisa, kun je maar meer schrijven? Maar dan denk je van, nee, moet tot me komen. Ja. Ja, waarom vind je deze demo niet leuk? Ja, omdat ik voel er niks bij. Maar waarom? Zo van, ik kan het niet uitleggen.
0: Nee, precies. Ik weet ook wel eens dat je in het begin een gevoel hebt dat het nummer begint te schrijven dat het uiteindelijk een totaal andere kant uit gaat.
1: Ja, want ik vond bijvoorbeeld Rover, dat is onze tweede single, vond ik echt vreselijk.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een vreselijk nummer. En Luc bleef dat maar, onze gitarist bleef maar zo. Nee, we gaan het doen. En ik zo, nee, ik wil het niet. En toen uiteindelijk liet hij een opname horen, toen dacht ik, oh, het is best wel leuk eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen hebben we hem uitgeschreven en nu ben ik er heel blij mee.
0: Ja.
1: Dus het kan ook wel wisselen.
0: Ja.
1: En ik kan ook wel soms te koppig zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat geeft wel aardig wat positief vuurwerk in de oefenruimte soms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we zijn ook allemaal wel erg... Nou, ik zou niet zeggen, we zijn heel comfortabel met elkaar. Omdat we elkaar al zo lang kennen, dat het echt alsof je familie bent. Dus we kunnen wel echt naar elkaar vuren en dan is het oké daarna. Maar de meningen die worden altijd uitgesproken.
0: Is dat belangrijk?
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat we zijn gewoon allemaal direct. En het zit gewoon in ons om dat te doen, denk ik. En je wilt ook gewoon je zegje hebben. Het is dan zo moeilijk soms, denk ik, omdat we toch allemaal... Het is leuk dat we allemaal een andere smaak hebben, maar daardoor is ook niet altijd iedereen met alles eens.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar dat is ook het proces van samenwerken natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, hoe gaat dat? Ik bedoel, ze zeggen de een is een black metal fan, de ander is een Cure fan, de derde die houdt van klassieke muziek. Hoe breng je dat samen?
1: Ja, dat komt op een manier. Ik denk dat ook toevoegt aan hoe de plaat nu klinkt. Want onze drummer, die is bijvoorbeeld, die houdt helemaal niet van gitaarmuziek eigenlijk.
0: Nee.
1: Hij luistert heel veel naar klassieke R&B en naar hiphop.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk is dat waar hij naar luistert. Hij, en hij is dus ook veel met drumcomputers bezig.
0: Ja.
1: Dus daardoor kwamen er nu meer elektronische drums in. En ik denk dat het gewoon iedereen zijn toevoeging is van wat ze leuk vinden, wat de nummers heel erg maken.
0: Ja.
1: Omdat we ook nooit dus een idee hebben hoe de nummers gaan klinken. Het is gewoon, jij vindt dit, jij vindt dit doen en dan komt de pomp eruit. Dat is de beetje.
0: Precies. Je hebt een melodie en je hebt een stukje tekst en op een gegeven moment dat dan weer gewoon meer vorm krijgen.
1: Ja, en iedereen doet het uit zijn eigen inspiratie.

0: Wat is van jou qua tekstschrijven inspiratie?
1: Zo, van alles. Ik denk ook heel veel, ik doe het al heel lang. Dus dat is wel echt zo de oefening baart kunst. En ik ben heel kritisch. Ik zei, daarom zou ik nooit die 60 demo's afmaken, omdat ik ga alleen eens opschrijven wat ik leuk vind.
0: Ja.
1: En heel veel gewoon andere muzikanten, hoe zij teksten schrijven, wat voor soorten nummers, waar gaat het over, hoe schrijf je een verhaal. En dan ook grotendeels gewoon mijn eigen gedachten.
0: Ja, precies.
1: Maar ik vind bijvoorbeeld Lord en Mitski, maar ook bijvoorbeeld popvrouwen zoals Olivia Rodrigo, dat vind ik gewoon hele leuke tekstschrijvers, omdat je kan zoveel vertellen in zo'n korte tijd en dan match je het bij de melodielijn en dan rijmt het. En dan voelen mensen er ook nog iets bij. En hoe sommige artiesten dan op hun manier dat schrijven, dat is zo cool en daar haal je altijd wel iets van. Ja. Zoals ook voor deze plaat. Luister, ik ben ook wel echt de persoon die gewoon naar 3 albums luistert voor een heel jaar en dat is het. En toen was ik daarmee bezig en toen dacht ik, god, ik moet wel echt weer even inspiratie opdoen, want ik ben gewoon, het werkt niet, zeg maar. Dus toen ben ik weer naar heel veel verschillende artiesten gaan luisteren om een soort van weer met andere soorten, want ik ook was alleen maar naar het album van Sabrina Carpenter aan het luisteren. Ja. Toen dacht ik, dat is heel leuk, maar dan ga ik niet geïnspireerd van worden, want dit doe ik al een half jaar.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En ze staat ook net iets verder af van het geluid van Tom dan.
1: Ja, en het is leuk juist denk ik om naar zoveel verschillende soorten zang en artiesten te luisteren en dat helpt dan in die inspiratie. Gewoon van alles wat. Niet alleen maar dezelfde plaat.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, dan heb je inspiratie, daar maak ik dan een idee van. Komt wel eens een oefen uit het restjes, heeft ze van, what the fuck, wat is dit?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is altijd wel, ik denk dat alle input wordt gewaardeerd.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
1: Wat je ook, zolang je iets doet. Het wordt minder gewaardeerd als ik heel lang zo ben van, oh ja, ik voel het niet, ik heb er geen zin in. Of ik heb er altijd zin in, maar soms komt het er gewoon niet uit. Nee. Maar alle input is gewaardeerd en het is ook wel weer leuk, vinden we, om iets anders te doen en iets nieuws te maken. Ik zit na te denken of ik op zangles, ik zit te twijfelen tussen echt zo screamo en leren grunten of klassiek.
0: Ja.

0: drinken.
1: Ja, oh, dat krijg je echt. Ik krijg dan helemaal zo van die Scandinavische metal vibes. Dat het zo, weet je wel, zo van die beetje religieuze metal.
2: Ja, precies. Ja, ja. En dan ben ik wel een soort voor organisch. Dus iets hebben van oké, jullie luisteren naar elkaar, luisteren naar elkaars feedback en dan.
1: Ja.
2: Neem daar dingen van mee of ja precies, ja, van leuk, maar ik denk er anders over.
1: Ja, ja. Het is wel echt, het gaat gewoon. We denken er ook niet heel veel over na, maar we gaan gewoon schrijven en dan komt er weer iets of niks.
2: Ja.
1: En we hebben nu ook weer heel veel zin om te schrijven. Dat gaan we doen als de tour voorbij is. Gaan we weer lekker met z'n allen de studio in. Lekker schrijven, daar heb ik ook wel echt zin in.
2: Ja.
1: De rest heeft er al, ze zijn als het goed is al weer demo's aan het maken. Dus meteen heb ik er weer 60.
2: Of 80.
1: Ja, je weet nog, want nu hebben ze best wel nog even tijd. Want de vorige keer zijn we begonnen in mei. Mm-hmm. Toen waren zij klaar in september. En toen heb ik nog tot en met januari opgenomen.
2: Ja.
1: Het is best wel snel gegaan eigenlijk met die plaat.
2: Ja, precies, ja. Ja, want wat is het verschil tussen deze plaat en de vorige plaat, afgezien van het feit dat de gitarist opgenomen heeft?
1: Ja, ik denk ook echt de sound, dus meer de bassint, de elektronische drums. Veel meer gedaan met zang, dus met koortjes en met hoe de melodielijnen zijn uitgedacht. Het voelt ook gewoon alsof we hebben geleerd van de eerste plaat.
2: Ja.
1: Dus je merkt gewoon, ik vind het een... Ze hebben allebei iets speciaals, maar ik vind dit op zich een betere plaat, omdat het voelt alsof we beter worden in het schrijven. Of er komen grappigere dingen uit.
2: Ja.
1: En het is dus ook wel gewoon iets volwassener, denk ik. Ook in de manier waarop er wordt geschreven, maar ook waar het over gaat. De eerste plaat ging over toen ik puber was. En nu gaat het over iedereen en alles.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Ja.
2: Ja. En heel vaak heb ik ook het idee dat de eerste plaat is eigenlijk ontstaan uit gewoon een enorme pool aan nummers. En dan kies je dan het beste uit en dat wordt dan zeg maar een soort plaat.
1: Ja.
2: Is dat ook, was dat ook een beetje het geval? Of heb je...
1: Nee, want we hebben daarvoor dus ook wel echt nog wat EP's en wat singles uitgebracht. En die eerste plaat was wel echt, dat was ook chronologische volgorde en zo. Dat was echt helemaal, maar het is wel over echt een veel langere tijd geschreven.
2: Ja.
1: Ja. En dan verzamel je alle nummers jij wel bij elkaar.
2: Ja.
1: Er zijn ook wel nummers afgevallen. Die je dan niet meer kan herinneren. Dat is wel zo jammer, hè? Dat ik dan denk...
2: Ja, nou, misschien ook niet, hè?
1: Want ik weet wel voor wat voor deze plaat is afgevallen. Maar ik weet niet wat... Die vorige plaat kan ik me niet meer herinneren.
2: Nee, misschien dat ze gewoon te belabberd waren.
1: Ja, dat is daarom niet meer.

0: Was het moeilijker om deze plaat te schrijven dan de vorige?
1: Ja, ik weet niet meer hoe moeilijk het was om de vorige te schrijven. Het voelde moeilijk, maar het is heel snel gegaan. Dus eigenlijk was het helemaal niet zo moeilijk. Maar het was wel dat in het begin schreef ik echt niet zoveel, maar er waren wel melodielijnen en het moest best wel. Dus de rest was in september alles eigenlijk al opgenomen. En dan had ik voor alle nummers eigenlijk alleen maar een beetje melodie en soms wat teksten. En toen moest ik best wel snel daaraan doorwerken. Maar ik vond het wel heel leuk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze allebei vast zichzelf ingewikkeld zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik las ook, jij hebt ADHD en jij doet 2 studies.
1: Ja.
0: En dan neem ik nog een plaat op. Ik bedoel, volgens mij moet je dan best wel energiemanagement en tijdsmanagement toepassen.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben wel goed. Ik ben heel goed in tijdsmanagement voor een ADHD'er.
0: Ja.
1: Heel goed in, maar ik heb op Montessori onderwijs gezeten. Dan moet je alles plannen. Dus je krijgt een boekje voor het hele jaar wat je moet doen. En je hebt geen huiswerk, bijna geen uitleggende les. Je kan er docenten gaan voor uitleggen. Je moet alles zelf. Dus ik heb heel jong al geleerd hoe ik moet plannen.
0: Ja.
1: En ik vind mijn opleiding zo leuk. En ik vind het zo leuk om muziek te maken. Dus dan gebeurt het gewoon. Ja.
0: Ja.
1: Het was wel heel taai.
0: Ja.
1: Het is nog steeds wel moeilijk. Ik heb nu gelukkig zomervakantie.
0: Ja.
1: Want die week van de albumrelease, toen was ook mijn laatste week van school. En dat deed ik weer. Omdat ik die tweede master, dat is dan onderzoek. Dus dat is eigenlijk alleen maar wiskunde. Dan deed ik formules uitschrijven en dat dan leren coderen. En dan zie je dat ze doen. En toen was ik wel echt af.
0: Ja.
1: Toen was ik wel echt zo. Ik ben blij dat ik zomervakantie heb nu.
0: Ja,
1: maar het is gewoon super leuk. Dus dan werkt het. En het is dag. Want ik ben echt een dagwerker voor school. Dus ik doe gewoon 5 dagen in de week, 9 tot 5. Alsof ik al werk.
0: Ja.
1: En dan doe je in de avond om.
0: Ja.
1: Dus het werkt heel goed samen.
0: Ja. Ja, even terug naar het begin. Hoe is Pump ontstaan?
1: Zo, ik zat met de bassist op het MBO op PAK in Amsterdam. En toen moesten we een schoolproject doen. En toen zijn we POM begonnen. Toen nog met Joy en ook met Luc. Die kende ik allebei uit Haarlem. En toen hebben we, voordat Justin onze drummer in zat, 2 andere drummers gehad. Toen kwam Justin erbij, want die heeft met Michael, onze bassist, ook in een band gezeten. Toen hebben we dat schoolproject gedaan en toen zijn we doorgegaan.
0: Ja.
1: En nu zijn we hier 8 jaar later.
0: Ja, precies. Ja. En de muzikale uitgangspunten, zijn die eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven? Zijn je toch langzaam een beetje gaan verschuiven, ontwikkelen?
1: Ja, maar ik denk altijd in de basis is het nog best wel hetzelfde. Maar dat is ook door. Soms ben ik ook, denk ik ook wel dat het heel erg door mij komt. Zeg maar, ik verander wel mijn zang, maar ik blijf altijd wel. Je, zeg maar, als band ga je anders doen, maar je blijft altijd nog steeds dezelfde combinatie aan mensen. Maar ik denk dat we wel heel erg zijn gegroeid. En wel echt beter weten wat we aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En ook weer andere invloeden. Want ja, iedereen is ook over de tijd weer naar andere dingen gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, betekent dat je jullie basisplaat gevonden hebt. En van daaruit dus nu gewoon andere dingen laten
1: voortzetten.
0: Ja. Maar jullie hebben dus afgelopen jaren best wel leuke dingen gedaan. Ik zag je bijvoorbeeld bij Sprints 2 jaar geleden. Heeft dat ook nog invloed gehad op.
1: Nou, dat Sprint Show is wel. Dat is wel weer echt een uitzondering. Want er waren niet zoveel mensen, want het heeft niet op de site gestaan dat er een voorprogramma was. Dat is een uur van tevoren. Dus die show zelf heeft niet zoveel gedaan.
0: Nee.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel voorprogramma's gedaan voor echt bands waar dan wat jongere mensen naartoe komen. Dus je had zo Orla Garland. En we hadden ook zo iemand. Surfcurs. Die was op TikTok helemaal hem gegaan. En dan heb je dus van de jongeren en die komen daar naartoe. En die blijven dan ook naar je shows komen. Dus ik blijf die zien. En je merkt dat daar echt de meeste invloed zit. Ik ben ook zo iemand geweest. Dan ging ik om 5 uur 's ochtends voor de AFAS live zitten. Toen nog Heineken Musical 421 Pilots. Ja. Dus ik voel hun ook heel erg. Ik ben van ja, ik begrijp jullie. Jullie zijn hier allemaal lekker aan het campen van tevoren. En dan mogen wij dit voorprogramma doen. En dan bond je ook meer met hen.
0: Ja.
1: En dan komen ze dus ook terug.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, maar ook gewoon, bedoel, Sprints heeft gewoon een enorme energie.
1: Mm-hmm.
0: De manier waarop zij met show bezig waren, is dat ook een manier geweest dat je denkt van goh, van bepaalde elementen daarvan vind ik het ook wel interessant om mee te nemen of verder uit te zoeken?
1: ja, ligt er me in. Niet per se van de acts, denk ik, waar we het voorprogramma voor hebben gedaan. Maar ik ben wel bijvoorbeeld in mijn theatraalheid en het optreden enorm geïnspireerd door Mitski. Die is heel theatraal hoe ze optreedt. En ik vond dat super ziek. En dat ben ik toen ook gaan uitproberen.
0: Ja.
1: En dat is ook heel leuk, want het is leuker erdoor om op te treden. Want anders ben je maar die nummers aan het afvinken.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon leuk om ze even zelf ook weer helemaal mee te beleven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dat betekent ook dat je de nummers soms een beetje aanpast. Dat je gewoon een zanglijn een klein beetje anders laat lopen of zo.
1: Ja, we hadden nu op het nieuwe album staat een nummer dat heet Steve. Toen we aan het repeteren had ik een andere melodie voor de zanglijn. Alleen dan bouw je dus wel dat je dat niet hebt bedacht toen je die plaat ging opnemen. Want toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Dit is veel leuker.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel. Maar het is wel moeilijker nu, want omdat we al die koren hebben. En ik ben dus niet zo technisch ingesteld. Dus soms kan ik niet meer echt mijn zanglijn aanpassen, omdat ik dan bang ben dat het vals gaat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, omdat er natuurlijk toch bepaalde patronen in zitten.

0: duurt het ongeveer voordat jij een nummer, zeg maar, gewoon dat je een demo hoort, dat je een idee krijgt totdat de nummer, zeg maar...
1: Meteen.
0: Maar dat ook af is.
1: Oh, dat af is, kan 5 minuten duren. Ja. Soms gaat het zo snel. Ja. En soms duurt het een week.
0: Ja.
1: Ligt er ook aan hoeveel tijd je hebt, hè. Dus ja, in de echte uren erin stoppen... Ik denk als je echt naar uren en minuten kijkt, dan kan het dus 10 minuten tot een paar uur duren. Maar ja, het is ook wel echt verdeeld over dagen heen.
0: Ja, precies. Maar schrijven jullie zo snel?
1: Ja, ja, het, omdat vooral omdat het bij mij echt tot me komt.
0: Ja, precies.
1: Het gaat er soort van uit.
0: Ja.
1: Opeens is het er.
0: Ja, maar goed, omdat je ook zegt dat je gewoon heel kritisch bent, betekent ook dat je waarschijnlijk ook wel een beschrijving die... Die zegt van ja, het werkt niet voor je van eigenlijk is het gewoon helemaal rukt.
1: Ja, maar dan schrijf ik ze dus niet op papier.
0: Nee.
1: Zo erg is het. Dan ben ik al bang dat de rest het gaat gebruiken.
0: Ja.
1: Dus ik heb het dan in mijn hoofd en dan haal ik het meteen weg.
0: Ja.
1: Als ik denk, nah, dit is niks.
0: Nee. Maar goed, ook als jij een nummer hebt dat jij fantastisch vindt, waarbij de rest iets heeft ze van,
1: ja, dat hadden we wel vleesplaat. Nee. En bij, ja, daar heb ik wel de discussie voor verloren, dat was wel jammer. Dat was echt, maar dat was meer omdat ik vond het couplet heel leuk als het goed zijn, de refrein werkte niet. Maar die gaan we wel, die tekst is heel leuk, die gaan we wel hergebruiken.
0: Ja, precies. Ja, het nummer wordt gewoon later omvergebouwd. En dan...
1: Ja, soms werkt gewoon de melodielijn niet. En dan moet je gewoon de tekst knippen en plakken.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Is dat een moeizaam proces?
1: Nee. Ofwel, ja, soms is het vooral moeizaam omdat je dan afscheid moet nemen van stukken van de tekst.
0: Ja.
1: En ik wil heel graag dat het, hoe ga je dit op dezelfde manier over laten komen met vaak minder ruimte.
0: Ja.
1: Vaak moet er iets weg.
0: Ja, ja, precies. Ja. Natuurlijk ook zo'n kindje van je natuurlijk.
1: Ja, het zijn echt mijn baby's en dan moet ik iets weghalen. En dan is, nou, vooral deze plaat was Luc zo van, ja, maar dat hoeft toch niet? En ik van, nee, maar ik moet dit ene woord wel, want dat legt dan precies uit wat ik voel. En dat is heel belangrijk voor mij. En dan, ik heb ook wel geleerd in deze plaat om minder koppig te zijn.
0: Ja, maar was trouwens in deze plaat, natuurlijk omdat de aanleiding natuurlijk het ook buiten van je vader was, was het ook op deze manier lastiger om dingen los te laten?
1: Nee, maar ook omdat ik dus minder nummers over mezelf schreef.
0: Ja.
1: Dus normaal als ik echt iets, als een nummer over mij gaat, dan moet het precies zo gaan als ik het wil. Omdat ik dat dan heel veel waarde aan hecht.
0: Ja.
1: Vooral text-wise. Dat ik ben van nee, ik ga dit niet zo opschrijven. Want dat klopt dus niet bij wie ik ben.
0: Nee.
1: Alleen bij nummers over andere mensen is het helemaal niet zo belangrijk. Nou, mag het aangepast. Maar er gaat ook een nummer over Luc. Dus. Toen mocht hij alles aanpassen.
0: Spreek je daar dan ook minder aandacht aan? Of,
1: Nee, ik vind allemaal. Ik hou even veel van al mijn nummers. Minder van dat nummer, maar dat heeft niks mee te maken dat er van Luc gaat.
0: Nee, we hebben sowieso iets minder mee.
1: Ja, soms heb je gewoon een nummer toch en dan is de rest er zo blij mee en dan denk jij, ja, het is oké. Okay.
2: Gaat het hier koken met.
0: Toen waren we klaar. Demo's in de aankomst. Zijn er andere dingen die jullie.
1: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk gewoon, we hebben een heel korte tour. En dan gaan we ook weer een soort door. Want je bent natuurlijk ook heel lang weg geweest. Dus festivals boeken is gewoon moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Want niemand heeft je gezien.
0: Nee.
1: En vooral toen alle festivals werden geboekt, hadden we nog niet eens als eerste single eruit.
0: Nee.
1: Dus het is nu weer gewoon lekker doorschrijven en dat vinden we leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En voorbereiden op misschien volgend jaar als een festival is.
1: Ja. En misschien een nieuwe plaat. Oh, dat zou mijn... oh, ik zou het heel leuk vinden hoor, maar ik ben ook zo van financieel hoofd en creatief hoofd van de band. Ja. Dus dan moet ik even hard gaan werken.
0: Ja. Is het lastig tegenwoordig? Want iedereen kan tegenwoordig gewoon thuis dingen opnemen, iedereen kan dingen op Spotify gooien enzovoorts. Dus het is een beetje, ze zeggen Spotify is iets om muziek te ontdekken, maar ik zie het meer gewoon als een groot oerwoud waar heel veel bomen voor staan.
1: Ja. Ja, en ik denk ook, wat ik met, ding met Spotify, is dat je ook muziek misschien wat minder gaat waarderen, omdat je dus alles kan luisteren.
0: Ja.
1: Vroeger kocht je een plaat, dan kon je naar die plaat luisteren en dan was je daar even mee bezig.
0: Ja.
1: En nu, ik merk dat ook, zo, heel vaak als ik naar iets luister, dan is de tweede luister, dan pas komt het echt even naar binnen.
0: Ja, klopt.
1: Ook met Beer Over Mitski, een van mijn favoriete artiesten. Die is zo vaak in mijn soort van recommend komen. Elke dag dacht ik, nee. En toen heb ik het één keer echt goed geluisterd. Dacht ik, oh, dit is heel leuk.
0: Ja.
1: Alleen dat in Spotify kan ik ook wel echt zo doorswipen. En zo van er niet veel over nadenken.

0: is het niet in dit huidige landschap moeilijker om dat vlees te krijgen?
1: Dat weet ik niet, want ik heb nooit in het andere landschap geleefd, natuurlijk. Nee. Dus dat is wel moeilijk. Ik denk dat het moeilijker is om misschien in de aandacht te komen. Ja. Omdat je ook dat met de social media, en ik ben daar gewoon niet zo van.
0: Nee.
1: Of, mijn zusje die zit achter ons en die filmt dus de TikToks, omdat ik dat dus niet doe.
0: Nee.
1: En als zij dat dus niet doet, dan wordt het ook niet gedaan. Dat is gewoon, denk ik, moeilijker ook om aandacht te spannen. Daar hebben ook veel mensen in de industrie het over. Dat het gewoon, mensen blijven niet lang bij één ding meer. Het gaat gewoon door en door en door en door.
0: Ja.
1: Dus dat is moeilijk, denk ik, om er doorheen te komen. Ja, en bijvoorbeeld, maar als je bijvoorbeeld op de klassieke manier, bijvoorbeeld via de krant, dan moet je net ook de krantje leuk vinden.
0: Ja, precies.
1: Dus je moet altijd ergens doorheen komen. En in het begin was denk ik TikTok heel fijn voor kleine artiesten, omdat je dan zonder die klassieke media er doorheen gaat.
0: Ja.
1: Maar nu is het ook weer moeilijk.
0: Ja.
1: Maar dat blijft moeilijk op welke manier dan ook. En we gaan gewoon lekker muziek blijven maken.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Je hebt heel veel conservatoria waar elk jaar dus gewoon zeg maar tientallen beentjes uitkomen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat betekent dat er ook op die manier het ook een beetje overvoerd raakt.
1: Ja, ja.
0: En dan is het natuurlijk bij me ook lastig.
1: Maar het is wat het is.
0: Daarom.
1: Gelukkig heb ik... je doet gewoon wat leuk is. En dan bij ons is er heel veel plezier uitgekomen en ook heel veel optredens. En dat is echt heel leuk. Maar ik zou voor eeuwig muziek blijven maken.
0: Ja.
1: Ja. Ja.

En tot zover het interview dat ik had met Lizzie van de band POM. Op een gezellig marktterrasje in Haarlem. Een week of 3,5 geleden. En tussen de stukken interview door hoorde je de volgende nummers. Lovers, Rover, I Want It, Sickening, High. En titel nummer van de plaat die op 28 mei verscheen. Enlightened Baby. En dat is allemaal van die plaat. Enlightened Baby dus. Die is 28 mei verschenen en werd gepresenteerd in Paradiso in de Bovenzaal. We hebben nog wat tijd over. Dus dat betekent dat ik nog wat extra muziek kan draaien. Zoals bijvoorbeeld een ander nummer van POM. Ze stonden op 3 juli 2022 tijdens SWAT Open Air in het Groenhovenpark in Gouda. Daar heb ik toen opnames van gemaakt. En dan ga je nu naar één nummer luisteren. Het nummer Bad Dress dus, opgenomen in het Groenhovenpark op 3 juli 2022. Hier is nogmaals POM, maar dan live.

een iets wat katerige live versie van Bad Dress van Swat Open Air van 3 juli 2022 door de band POM. Hoor je het nieuwe single van de band Swap Meet, nummer Halfway. Het is een single die deze week verscheen. Het is een opwarmertje van de op 17 juli te verschijnen plaat Mount Zero. En daarmee zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1398 van vrijdag 26 juli 2026. Volgende week, ik weet niet wat ik ga doen, waarschijnlijk nieuwe releases of misschien gewoon een beetje freewheelen. Maar in ieder geval, misschien ook wel gedoe is het volgende nummer uitzenden. Het is van de band Ed. Het is een band die komt uit Philadelphia. Ze noemen zich Artfolk. Is een duo en ze spelen best wel wat opmerkelijke muziek. Het is akoestisch, maar dan toch ook weer op een andere manier samengebracht en in vorm gegeven. Het is een single die eergisteren is verschenen en het is een voorlopertje, een opwarmertje voor een band Autosmile die op 16 oktober gaat verschijnen. Het is ook een titelnummer. Hier hoor je dus Autosmile van de band Ed. De single die vorige week is uitgekomen. Ze zeggen fijn weekend. Tot volgende week. Doei!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
1: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
0: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
2: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog en dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: That's your receivers.
10: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.
11: Ja, goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe episode van Indie 2000. Het is vanavond een bijzondere uitzending, een trieste uitzending moet ik eerlijk zeggen. Ja, in 1995 werd er een nieuw radiostation gestart, ondernaam Kink FM. En vanaf dag 1 stond mijn radio vast op dit station, waardoor ik vrij snel in aanraking kwam met een programma genaamd X-Rated, destijds nog gepresenteerd door enkel Arjen Golleman. X-Rated is een radioprogramma voor experimentele muziek, avant-garde, industrial, ambient, elektronisch. De techno was voor mij nieuw op dat moment. En andere muziek die je nergens anders hoorde. Een wereld van nieuwe muziek ging echt voor mij open op dat moment. In 1999 schoof Boeddhist-medewerker Bob Ruusje aan als medepresentator en muzieksamensteller van dat programma. En sinds het overlijden van Arjen Golleman in 2010 maakte hij dit programma helemaal alleen. Kink FM is 16... X-Rated is 16 jaar te horen geweest op Kink FM. Tot dat station op 1 oktober 2011 de nek omgedraaid werd. Bob Ruusje vond met zijn X-Rated onderdak bij de concertzender, waar hij het programma tot 2 weken geleden iedere zondagavond maakte en waar ik vrijwel iedere zondag ook naar luisterde. Afgelopen zaterdag kwam het trieste nieuws dat Bob Ruusje op de terugreis van zijn welverdiende vakantie in Oostenrijk is overleden. De komende 2 uur wil ik een klein eerbetoon brengen aan de man die mij op het spoor heeft gezet van heel veel nieuwe muziek. Ik heb niet de illusie compleet te zijn. Daar is simpelweg te veel en te breed voor. Ik ga ook niet proberen informatief te zijn. Daarvoor schiet mijn kennis schromelijk tekort. Bob Ruusje had meer kennis van muziek in zijn kleine teennagel dan ik in mijn hele leven zal vergaren. Ik zal wel proberen zo breed mogelijk beeld te geven van de muziek die ik via X-Rated heb leren kennen.

0: Een gezelschap dat ik begin jaren 90 via X-Rated leerde kennen. Underworld hoorde je van het album Dub No Bass With My Head Man. Hoorde je Spoon Man. Ja, tot de dag van vandaag maakte deze band muziek. En tot voor kort even Bob Rusje dus deze muziek volop gedraaid in zijn X-Rated. Voor degene die net inschakelen, het bijzondere in die 2000 vanavond. Ik besteed aandacht 2 uur lang aan het overlijden en de muziek van mijn grote muziekgids. Ja, kan ik wel stellen, Bob Rusje, die afgelopen week erg plotseling is overleden. Een band die jij al heel lang een warm hart toedraagt, al ver voordat ik ooit van de goede man gehoord had, is de band Front 242 uit België. Vorig jaar stonden ze nog in Nederland, daar was hij. Een aantal mensen van in die 2000 van vroeger, Edwin ten Hoven, Willem Rozen, die waren daar ook, hebben hem nog eventjes ontmoet. Dit is Welcome to the Paradise, dit is Front 242.
1: Jesus is here! Jesus is here!

0: Ook in de jaren 80, eind jaren 80 werd de bijzondere muziek al voornamelijk in België gemaakt, meer dan in Nederland kunnen we stellen. Front 242, een van de grote favorieten van Bob Rusch uit zijn vroege jaren, zeg maar. Vlak voordat hij op vakantie ging, is hij nog naar een concert geweest van Cabaret Voltaire. Hij had er een beetje een zwaar hoofd in, want een van de grote mannen van de band was er niet bij. Maar uiteindelijk heeft hij er enorm van genoten. En ik denk zomaar, als ik het zo inschat, dat het zijn laatste concert geweest is. Vandaar een nummer van Cabaret Voltaire. I want you.
1: I want you.

0: the target, and you should have no trouble any more than I did. For the low house, you keep your same foot position. However, there's one difference in establishing your gun point. You put your gun straight into the line between the eighth and the low house, and after you've gotten it in that position, move it a yard towards eighth. For a right-handed shooter, this prevents you from shooting your gun in a jerk, and you can have a little better chance of moving your gun smoothly with the target.
1: Dat je het weet. Goed, u hoorde Cabaret Voltaire, I Want You. Na alle waarschijnlijkheid denk ik zomaar het laatste concert waar Bob Rusje ooit geweest is. Behalve al dit soort wat meer uptempo nummers, techno-achtige dingen, was X-Rated het ook thuis voor heel veel ambient muziek. En een van de vaste prikgasten daar was Biosphere. Ik heb de man ooit gezien in Echo samen met Willem Rozen. En dat was een heel bijzondere beleving moet ik zeggen, maar het was wel heel erg gaaf. Dit is Angels Flight, dit is Biosphere. Thank you.

U hoorde de ambient, de elektronische ambient van Biosphere. Angels Flight was dat. Ja, ook dit hoort er allemaal bij. En als de man live ziet, dan heb je eigenlijk niet echt een idee of hij nou de muziek live zit te maken of dat hij gewoon achter een laptop zit om zijn mail te checken. Maar het is fantastisch om het live mee te maken, om dit over je heen te laten komen. Goed, over live gesproken. Ik heb Bob Rusje een aantal keer kort ontmoet tijdens wat X-rated avonden en tijdens een aantal concerten van hele bijzondere dingen. En de laatste keer was tijdens een concert van Dead Can Dance in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het was voor mij de eerste keer, ondanks dat ik die band al vanaf 1988 volg, dat ik de kans had om ze live te zien. Vond ik heel bijzonder. En in de lobby trof ik daar Bob Rusje aan. We hebben kort gesproken en hij had natuurlijk geen idee wie ik was. Maar ik vond het erg leuk om er toch wel mijn grote muzikale radioheld, een van deze, te ontmoeten en even kort mee te praten. Daarom Dead Can Dance. Veel geziene gast in X-Rated, Anywhere Out of the World van het album Within a Realm of a Dying Sun.

You're a Dead Can Dance Anywhere Out of This World. Prachtig. En het hele album Within the Realm of Dying Sun is echt geweldig. En als je dit mooi vond, dan kan ik je van harte aanbevelen om dat album een keer te gaan beluisteren. Goed, een van de meest favoriete bands, denk ik, van Bob Rusche was Throbbing Gristle. En zo'n beetje iedere in memoriam die ik op het internet gezien heb in de afgelopen 3 dagen, die refereert daaraan. En daarom kan die ook niet uitblijven in dit programma natuurlijk, wat opgedragen is aan Bob. Hot on the Heels of Love, this Throbbing Gristle.

En als je dan een eerbetoon aan Bob Rusje maakt, dan kan natuurlijk David Tibet niet ontbreken. Onder zijn pseudoniem Current 93, All the Pretty Little Horses. En daarvoor de misschien wel volgens Bob Rusje belangrijkste band ter wereld, Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love. Goed, een van de laatste dingen die ik van hem heb leren kennen was het Nederlands-Belgisch gezelschap, de Mannenbroeders. Dit is Grafschrift.

geworden. De Mannenbroeders. Grafschrift. Prachtige plaat is dit van deze heren. 2 jaar geleden ongeveer uitgekomen. Volgens mij eind vorig jaar ergens. Eind het jaar ervoor. Maakt ook niet uit. Oké, een eerbetoon aan X-Rated en Bob Rusche is niet compleet zonder dat daar de band Coil in voorkomt. Dus tot het einde van dit uur hoor je deze band van het album Music to Play in the Dark. Is dit The Dreamer is Still Asleep. Dit is Coil.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Halve Stad.
8: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. We trekken u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
10: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
11: Gouwe Stad.
12: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.
13: X-rated. It is the night of the demon.
14: Goedenavond.

Ja, nogmaals goede avond. Je luistert nog steeds naar Indie 2000 op Gouwstad Radio. En deze week opgedragen aan de onlangs afgelopen week overleden Bob Rusje. Een van mijn grote wegwijzers als het gaat om alternatieve muziek. Maken van het programma X-Rated. En daarom dit uur ook. Eigenlijk alleen maar mijn muziek die ik in dat programma heb leren kennen. Of die daar in ieder geval heel veel gedraaid is. Ik begon met Left Field dit uur. Van het fantastische album Leftism. Wat ik heel veel gedraaid heb in die tijd. En wat ik volgens mij via Arjen Golman nog leren kennen. A Song for Life hoorde je. En een X-Rated zonder Robin Rimbaud is eigenlijk niet te doen. Robin Rimbaud is de man achter Scanner. En het nieuws van Bob's overlijden was nog maar 5 vers. Toen hij al in de lucht kwam om te bedanken voor alle jaren. Dat hij zijn muziek gesteund heeft. En ik denk dat de man elkaar ook vrij goed kende. Hij had hem volgens meneer Rimbaud zelf het weekend ervoor nog zijn laatste album opgestuurd. Ik ben bang dat Bob dat nooit meer heeft mogen beluisteren. Dat is heel triest, maar dat is wat het is. Door dus dit uur met nu Scanner, You and Me.

Je hoorde You and Me van Scanner, Robin Rimbaud. En als je denkt, hey, dat vind ik mooier, hier wil ik meer van weten. De man is ontzettend actief op Bandcamp, dus daar zou je dingen kunnen vinden van hem. Dus hij maakt nog steeds heel veel muziek. Dus een X-rated tribute is niet... Dan gebruikte ik echt het woord tribute. Oeh, de poes is ook aangeschoven. Dat zou Bob niet erg vinden, maar liever niet. Eventjes nu. Sorry. Een X-rated eerbetoon is niet compleet zonder Klaus Schulze. Daar was Bob enorme fan van. Daar is volgens mij allemaal een beetje mee begonnen bij hem. Het is ook bijna onmogelijk om daar iets uit te halen. Dus ik heb gewoon een track gepakt die niet al te lang is. En toch erg mooi. Infinity Part 3 hoor je van 101 Milky Way. Dit is Klaus Schulze.

Voor mij een van de belangrijkste gezelschappen, zou ik bijna zeggen, die ik via X-Rated heb leren kennen. Arcana hoorde je in Memoriam. Leek mij een erg toepasselijke plaat voor deze avond. Deze trieste avond toch wel een beetje. Goed, Dark Rat. Ik kende het niet zo heel erg goed, maar voormalig radiocollega Willem Rozen kwam ermee toen ik vroeg of hij nog suggesties had voor dit programma. Blijkbaar is Bob ooit bij hun op een concert geweest, is met ze aan de praat geraakt en zijn goed bevriend geworden. Dus deze band moet ook in dit programma. All Is Wrong ga je horen van het album Little Black World. Dit is Dark Rat.

U hoorde All Is Wrong van Doc Rad. Goed. Een eerbetoon aan Bob Rusje is niet compleet, denk ik, zonder het gezelschap Sun of Sun O, maar net hoe je het zeggen wil. Het is anders dan de meeste muziek die vooral elektronisch is, wordt dit wel zwaar met gitaren gemaakt, maar op een manier zoals je die, tenzij je regelmatig naar X-Rated geluisterd hebt, waarschijnlijk nooit tot zeer weinig gehoord hebt. Het is een nummer van 10 minuten, ik zal hem ergens halverwege wegdraaien, maar hou je vast voor Sun O, Glory Black.

0: this gothic love song, a sign to myself, a memory of my past. I still write this gothic love song, a sign to myself, and a memory of my past, and a way to shut out your face.
1: Prachtig. Nog steeds A Gothic Love Song, andermaal Current 93. En daarvoor hoorde je, wat is het ook weer? Iksa Xar van Lustmord. En dat stond ooit op een LP of CD-album wat X-Rated heeft uitgebracht. En daarvoor hoorde je een groot deel van Glory Black van Sun. Of Sun, oh, hoe je het noemen wil. Goed, Bob Rush was ook behoorlijk fan van een Nederlandse, ja, ik zou bijna zeggen klankkunstenaar, Michael Banabila. Dus ook daarvan een track. Dit is Little Star.

Ja, tot zover zo'n beetje deze uitzending. Dit eerbetoon aan Bob Rusche, radiomaker bij de concertzender voor die tijd bij Kink FM. Groot muziekliefhebber. En ik ben toch wel... valt een gat in mijn week, zeg maar. De afgelopen 30 jaar, 31 jaar bijna, heb ik vrijwel iedere zondagavond naar het programma X-Rated geluisterd. En het grootste deel van die tijd maakte Bob Rusche dat programma. Hij is niet meer. Aanstaande zondag volgens mij, en anders de week erop, wordt bij de concertzender uitgebreid stilgestaan bij zijn leven en zijn dood. Tijdens zijn uren X-Rated, dus dat is op de zondagavond tussen 9 en 11. Ze zijn volop bezig om dat voor te bereiden. Dus ik denk dat dat iets heel moois wordt, want er zitten hele goede mensen. Sowieso een goede zender om naar te luisteren, de concertzender. Als je je muzieksmaak wat wil verbreden. Goed. Het laatste woord is aan Cozy Funny Tutti. Ze maakte ooit deel uit van Chris en Cozy. Tot het nieuws hoor je haar. Dit is Such Is Life.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen.